0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 3 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. 2 klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten €59.000 over naar de rekening die later van oplichters bleek te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Lyla voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. De muziekprijzen werden gisteravond uitgereikt in Amsterdam. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is Slingeland FM met het nieuws van 4 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Een Amerikaanse rechter heeft een streep gezet door het plan van president Trump voor dure werkvisums. Het plan was dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen $100.000 voor een werkvisum moeten betalen. Eerder kostte zo'n visum nog $1.500. De regering Trump wil dat bedrijven meer afgestudeerden uit de VS aannemen. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten naar de rechter en die spreekt van nu van een onwettige belasting. Het Witte Huis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Het Nederlands elftal heeft in New York gisteravond het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nachtwacht. Non-stop muziek.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 5 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich

0: aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nachtwacht.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van Slingeland FM, met het nieuws van 6 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooien we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel

0: Al werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Mensen met een chronische ziekte of beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan door plannen van het kabinet. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is één verdachte aangehouden. De groei van het aantal banen in Nederland kan vertragen als de oorlog in het Midden-Oosten aanhoudt en de energieprijzen zo hoog blijven als nu. Dat becijfert het UWV. Het weer, de ochtend begint droog, later wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. En dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft, vaak al veel extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die het meest op achteruit gaan. Nederlanders gooien minder eten weg. Dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar.
3: Dat is ongeveer het gewicht van één maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
2: Bij het vorige onderzoek in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, net als groenten, fruit en aardappelen. Een rechter heeft een streep gezet door het plan van de Amerikaanse president Trump om de prijs van een werkvisum enorm te verhogen. Trump wilde dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide buitenlanders willen aannemen $100.000 moesten gaan betalen voor zo'n werkvisum. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten daarom naar de rechter en die gaf ze gelijk. De regering Trump gaat nog wel in hoger beroep. De oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan ging moeizaam gisteravond. Keeper Bart Verbrugge raakte geblesseerd en Guus Teeuw kreeg een rode kaart. Oranje wist pas in de blessuretijd de winnende goal te maken.
4: De Oezbeken voelen dat er een gelijkspel in zit en hier is de 1-1 van invaller Sergeev. Een penalty, toch nog 2-1.

0: Oranje.
1: Oranje speelt zijn eerste echte wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. En het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De groei van het aantal banen in Nederland kan vertragen als de oorlog in het Midden-Oosten aanhoudt en ook de energieprijzen zo hoog blijven als nu. Dat heeft het UWV berekend. De nieuwe werkvisa van $100.000 voor hoogopgeleide werknemers uit het buitenland die in Amerika willen werken, komen er voorlopig niet. Een rechter heeft er een streep doorgezet. En de plannen van het kabinet kunnen het leven een stuk duurder maken voor mensen met een chronische ziekte of een beperking. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. Voor sommige huishoudens kunnen de extra zorgkosten oplopen tot €300 per maand. En het weer de komende uren droog, daarna wisselvallig en in de middag stevige buien, met dan ook veel wind en kans op onweer. Het wordt een graad of 17.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van
1: op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beemen Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 8 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht relatief rustig is gebleven in het Midden-Oosten, na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen melden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Iran stelde als voorwaarde dat Israël Libanon niet opnieuw aanvalt, terwijl Israël juist eist dat de door Iran gesteunde Hezbollah-beweging in Libanon geen aanvallen meer uitvoert. En dat lijkt de afgelopen nacht ook niet te zijn gebeurd. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud.
4: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
3: Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. Niemand raakte gewond. De Limburgse politie onderzoekt of het brandstichting was. Er is al een verdachte aangehouden. Zanger Samuel Welte heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar.
5: Zag ik ineens jou, Maserati, huis op Bali. Ik ga gaan hier aan mijn hand, echte liefde is te koop.
3: Het nummer op Spotify is ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rosa Laila voor haar bijdrage aan het nummer Looter van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. En het weer. Vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe de zon, maar ook felle buien. En daarbij gaat het stevig waaien en is ook onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht rustig is gebleven in het Midden-Oosten na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen melden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Het dodental door de aardbeving van gisteren in de Filipijnen is opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen raakten gewond en meer dan 20.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. In sommige gevallen kunnen de extra kosten oplopen tot €300 per maand. En het weer, vandaag is het zeer wisselvallig, af en toe zon, maar ook felle buien. En daarbij gaat het stevig waaien en is ook onweer mogelijk. Het wordt een graad of 17.

Dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

0: weer een uur Slingeland FM.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 9 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. Dat komt door een aantal heffingen die het kabinet van plan is in te voeren. Waaronder de suikertax. Dat legt supermarktkoepel CBL uit.
3: Dan heb je het maar zo over een miljard euro. Wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing. Die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
2: In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal van die heffingen en maatregelen uit te stellen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. Het aantal banen blijft groeien, ook de komende jaren. Maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen die groei wel remmen. Dat blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV.
4: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven. En op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden, omdat de koopkracht dan minder wordt.
2: Ook de industrie en de transportsector leveren bij hoge energieprijzen minder banen op. Door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger, en dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Meer dan 20.000 mensen in de Filipijnen zijn hun huis kwijtgeraakt door de aardbeving van gisteren. Zeker 37 mensen zijn omgekomen en er zijn bijna 500 gewonden. De aardbeving had een kracht van 7,8. Het weer vandaag is het zeer wisselvallig, af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien en is onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
6: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemen Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
7: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Evesta. Voor al uw evenementen. NOA, Netwerkgroep Oost-Achterhoek. De Stichting Ouderen Actief. Kruiselbrink Installatiebedrijf. Witgoedservice Wenters. Auto Meerdink.
0: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De branchevereniging van supermarkten waarschuwt dat boodschappen volgend jaar tot wel 10% duurder kunnen worden. Dat komt onder meer door de aangekondigde suikertax. Supermarkten roepen het kabinet op de maatregel uit te stellen. Meer dan 20.000 mensen in de Filipijnen zijn hun huis kwijtgeraakt door de aardbeving van gisteren. Zeker 37 mensen zijn omgekomen en er zijn bijna 500 gewonden. De aardbeving had een kracht van 7,8. En het lijkt vannacht relatief rustig te zijn gebleven in het Midden-Oosten. Israël en Iran zeiden gisteren dat ze zouden stoppen met aanvallen en dat lijkt tot nu toe te gebeuren. Het weer nog. Vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe schijnt de zon, maar er zijn ook felle buien. En daarbij gaat het ook stevig waaien en is onweer mogelijk. Tot een graad of 17.

0: Zometeen weer een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. De Chinese ambassade in Washington wil dat de VS stopt met het maken van discriminerende lijsten. De brand gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. In de Filipijnen is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 7,8 en was een van de zwaarste aardbevingen die het land in de afgelopen 50 jaar trof. Meer dan 20.000 mensen raakten ontheemd. Veel gebouwen zijn verwoest en de hulpdiensten zijn bang dat veel gebouwen nog kunnen instorten. CCML gaat nu ook in België Chocomel heten, net als in de rest van de wereld. 77 jaar geleden ontstond een afwijkende naam voor het chocoladedrankje, omdat Chocomel in België niet kon worden geregistreerd. Nu kan dat wel, dus is de naam straks overal hetzelfde. En het weer, de zon schijnt af en toe en plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen er buien toe en ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. De Chinese ambassade in Washington wil dat de VS stopt met het maken van discriminerende lijsten. De brand gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. In de Filipijnen is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 7,8 en was een van de zwaarste aardbevingen die het land in de afgelopen 50 jaar trof. Meer dan 20.000 mensen raakten ontheemd. Veel gebouwen zijn verwoest en de hulpdiensten zijn bang dat veel gebouwen nog kunnen instorten. CCML gaat nu ook in België Chocomel heten, net als in de rest van de wereld. 77 jaar geleden ontstond een afwijkende naam voor het chocoladedrankje, omdat Chocomel in België niet kon worden geregistreerd. Nu kan dat wel, dus is de naam straks overal hetzelfde. En het weer, de zon schijnt af en toe en plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen er buien toe en ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.

0: 3, weer een uur, Slingeland FM. De stem van Winterswijn. Dit is Slingeland FM, met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brand van gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. Alibaba, BYD en andere Chinese bedrijven kondigen juridische stappen aan tegen het Pentagon. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil geen contracten meer met hen afsluiten, omdat ze banden zouden hebben met het Chinese leger. Op de zwarte lijst van het Pentagon staan nu 188 bedrijven. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen op het WK voetbal in de Verenigde Staten 2 wedstrijden bijwonen. Ze zullen op 20 juni op de tribune zitten bij Nederland-Zweden in Houston en een dag later bij Ecuador tegen Curaçao in Kansas City. Ook hun jongste dochter, prinses Ariane, zal erbij zijn. Het jongerenevenement Megaverstatie keert terug. Het begon in de jaren 90 als negendaagse beurs waar jongeren allerlei dingen konden doen, zoals internet uitproberen, een fotoshoot doen bij een modellenbureau of uitleg krijgen over SOA-bestrijding. Ook traden bekende artiesten op en er werd op tv verslag gedaan van het evenement. Jaarlijks trok het tienduizenden bezoekers. In 2004 werd de laatste editie gehouden. Een nieuwe organisatie wil de megafestatie nieuw leven inblazen, volgend jaar in juli in de jaarbeurs in Utrecht. Dan is weer nog, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen de buien toe en het gaat ook stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
2: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
3: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beemen Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
4: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
5: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Huls Duurzame Energie, Glaszetters Winterswijk, Gelre Computers, Huiskamp Carrosserie.
6: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brand van gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. Alibaba, BYD en andere Chinese bedrijven kondigen juridische stappen aan tegen het Pentagon. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil geen contracten meer met hen afsluiten, omdat ze banden zouden hebben met het Chinese leger. Op de zwarte lijst van het Pentagon staan nu 188 bedrijven. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen op het WK voetbal in de Verenigde Staten 2 wedstrijden bijwonen. Ze zullen op 20 juni op de tribune zitten bij Nederland-Zweden in Houston en een dag later bij Ecuador tegen Curaçao in Kansas City. Ook hun jongste dochter, prinses Ariane, zal erbij zijn. Het jongerenevenement Megaverstatie keert terug. Het begon in de jaren 90 als negendaagse beurs waar jongeren allerlei dingen konden doen, zoals internet uitproberen, een fotoshoot doen bij een modellenbureau of uitleg krijgen over SOA-bestrijding. Ook traden bekende artiesten op en er werd op tv verslag gedaan van het evenement. Jaarlijks trok het tienduizenden bezoekers. In 2004 werd de laatste editie gehouden. Een nieuwe organisatie wil de megafestatie nieuw leven inblazen volgend jaar in juli in de jaarbeurs in Utrecht. Dan het weer nog. De zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen de buien toe en het gaat ook stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.

0: 9 uur, Slingeland FM. Dit is Slingeland FM, met het nieuws van 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat zij bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces.

0: Ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van die tijd zat hij zonder advocaat. De Iraanse voetbalbond meldt dat de tickets voor het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken. Het is nog onduidelijk welke organisatie of welk land dat besluit heeft genomen, maar de Iraanse voetbalbond geeft de schuld aan de Verenigde Staten, het land waarmee Iran in oorlog is. De bond spreekt er schande van dat het besluit op het laatste moment wordt genomen. Veel Iraanse voetbalfans hadden al plannen gemaakt om de wedstrijden bij te wonen, zegt de bond. Het WK voetbal begint donderdag. Iran speelt zijn eerste wedstrijd volgende week dinsdag. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely komt al snel in actie op het WK voetbal. Hij fluit in de nacht van vrijdag op zaterdag, Nederlandse tijd, de wedstrijd van gastland Verenigde Staten tegen Paraguay. Dat duel is in Los Angeles. Het is nog niet bekend wie zondag de scheidsrechter is bij Nederland tegen Japan. De FIFA heeft alleen de scheidsrechters bekendgemaakt van de eerste 4 wedstrijden van het toernooi. En het weer, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Het wordt zo'n 17 graden. Vanmiddag en vanavond nemen de buien toe. Ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na een jaar heeft Ridouan Taghi twee nieuwe advocaten. Ronald van der Horst en Aniek Slijters gaan hem bijstaan in het hoge beroep van het Marengo-proces. Taghi's vorige advocaat werd vorig jaar geschorst. Iraanse voetbalsupporters zitten onverwacht zonder WK-tickets, zegt de Iraanse Voetbalbond. De tickets zijn onverwacht ingetrokken. De Iraanse bond geeft de VS daarvan de schuld. Het jongerenevenement Megavestatie keert terug. Het begon in de jaren 90 als negendaagse beurs. In een nieuwe organisatie wil de Megavestatie na ruim 20 jaar nieuw leven inblazen, volgend jaar juli in Utrecht. Het weer, zon en buien. Die buien worden in de loop van de middag steviger en het is vandaag een graad of 17.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beemen Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 1 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat ze bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. Ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van de tijd zat hij zonder advocaat. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia heeft de politie...

0: politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn aangehouden. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum, omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen te stoppen met de deportaties. Na ruim 20 jaar komt de megafestatie weer terug. Het meerdaagse jongerenevenement trok in de jaren 90 tienduizenden bezoekers. De laatste keer was in 2004. En nu zijn er plannen voor een megafestatie van 2 dagen in de jaarbeurs in juli volgend jaar. Het weer, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Evesta. Voor al uw evenementen. NOAH, Netwerkgroep Oost-Achterhoek. De Stichting Ouderen Actief. Kruiselbrink Installatiebedrijf. Witgoedservice Wentes. Auto Meerdink.
4: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat ze bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. Ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van de tijd zat hij zonder advocaat. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn aangehouden. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen te stoppen met de deportaties. Na ruim 20 jaar komt de megafestatie weer terug. Het meerdaagse jongerenevenement trok in de jaren 90 tienduizenden bezoekers. De laatste keer was in 2004. En nu zijn er plannen voor een megafestatie van 2 dagen in de jaarbeurs in juli volgend jaar. Het weer, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.

0: Zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van Dit is Slingeland FM met het nieuws van 2 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om het leven. Tientallen raakten gewond, zegt de Libanese regering. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. In de buurt van Moskou is een man omgekomen toen zijn auto ontplofte, melden Russische autoriteiten. De ontploffing was in dezelfde voorstad waar vorig jaar een hooggeplaatste militair werd omgebracht met een autobom. Ook in dit geval ging er een explosief af. Het slachtoffer was naar verluidt een man van 62. Meer informatie is niet bekend. Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden geregeld aanslagen gepleegd waarbij belangrijke Russische militairen om het leven komen. Na een klopjacht van een ruime dag is in een Japanse stad een loslopende beer gevangen. Sinds zaterdag liep het dier rond in de stad.

0: stad ten noorden van Tokio. Gisteren bleven ruim 90 scholen uit voorzorg dicht. Het gevaar is nog niet geweken. Mogelijk loopt er nog een tweede beer rond in de Japanse stad. En het weer, nog zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8

Mensen kwamen om het leven, tientallen raakten gewond, zegt de Libanese regering. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. In de buurt van Moskou is een man omgekomen toen zijn auto ontplofte, melden Russische autoriteiten. De ontploffing was in dezelfde voorstad waar vorig jaar een hooggeplaatste militair werd omgebracht met een autobom. Ook in dit geval ging er een explosief af. Het slachtoffer was naar verluid een man van 62. Meer informatie is niet bekend. Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden geregeld aanslagen gepleegd waarbij belangrijke Russische militairen om het leven komen. Na een klopjacht van een ruime dag is in een Japanse stad een loslopende beer gevangen. Sinds zaterdag liep het dier rond in de stad ten noorden van Tokio. Gisteren bleven ruim 90 scholen uit voorzorg dicht. Het gevaar is nog niet geweken. Mogelijk loopt er nog een tweede beer rond in de Japanse stad. En het weer nog zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM.
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar, met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Bij Slotstraat 7 in Winterswijk, telefoon 0543 569 777.
2: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
0: Slingeland FM met het nieuws van 3 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie heeft iemand opgepakt voor de mishandeling van de zoon van parool-columnist Yeshim Kandan. Het gaat om een man van 35 uit Amstelveen. Die wordt ervan verdacht dat hij de minderjarige jongen vorige week op straat met een kettingslot heeft geslagen. De politie onderzoekt of er een verband is met een column die Kandan vorige maand schreef in het Parool. Die column ging over agressie tijdens een wedstrijd tussen twee Amsterdamse voetbalclubs. Na die column kreeg de krant een dreigbrief aan het adres van Kandan, waarin ook haar zoon werd genoemd. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. In de voorstad van Moskou is een dode gevallen door een autobom. Het is niet bekend wie het slachtoffer is. Ook heeft niemand zich verantwoordelijk gesteld. Het onderzoek is nog in volle gang. In dezelfde voorstad kwam vorig jaar een hoge Russische militair om het leven door een autobom. In cafés in Rotterdam, in Volendam, wordt voortaan geen siervuurwerk meer afgestoken, zoals sterretjes en fonteinen. De gemeente en de horeca hebben dat vastgelegd in een convenant. Dat is een idee van 2 Volendamse vrouwen als reactie op de dodelijke brand met de jaarwisseling in Zwitserland. 25 jaar geleden was er ook een fatale nieuwjaarsbrand in Volendam. De 2 vrouwen zeiden dat ze nieuwe ongelukken bij het komende WK voetbal wilden voorkomen. Het weer nog, zon en buien. Die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
0: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Amsterdamse politie heeft iemand opgepakt voor de mishandeling van de zoon van Parool-columnist Yeshim Kandan. Het gaat om een man van 35 uit Amstelveen. Die wordt ervan verdacht dat hij de minderjarige jongen vorige week op straat met een kettingslot heeft geslagen. De politie onderzoekt of er een verband is met een column die Kandan vorige maand schreef in het Parool. Die column ging over agressie tijdens een wedstrijd tussen twee Amsterdamse voetbalclubs. Na die column kreeg de krant een dreigbrief aan het adres van Kandan, waarin ook haar zoon werd genoemd. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. In de voorstad van Moskou is een dode gevallen door een autobom. Het is niet bekend wie het slachtoffer is.

is. Ook heeft niemand zich verantwoordelijk gesteld. Het onderzoek is nog in volle gang. In dezelfde voorstad kwam vorig jaar een hoge Russische militair om het leven door een autobom. In cafés in Volendam, wordt voortaan geen siervuurwerk meer afgestoken, zoals sterretjes en fonteinen. De gemeente en de horeca hebben dat vastgelegd in een convenant. Dat is een idee van twee Volendamse vrouwen als reactie op de dodelijke brand met de jaarwisseling in Zwitserland. 25 jaar geleden was er ook een fatale nieuwjaarsbrand in Volendam. De twee vrouwen zeiden dat ze nieuwe ongelukken bij het komende WK voetbal wilden voorkomen. Het weer nog, zon en buien. Die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.

0: 3, weer een uur, Slingeland FM.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 4 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcus Sauer stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Een man van 81 uit Assen is veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige vrouw. Hij doodde haar in augustus vorig jaar en gooide haar lichaam in een kanaal bij Tinarlo. Tijdens het proces zei de man dat er iets bij hem geknapt was omdat zijn vrouw geen seks meer met hem wilde. Ook wilde de vrouw bij hem weg en dat kon hij niet verkroppen. Het paar was ruim 50 jaar samen. De rechtbank beschouwt de zaak als een zuivere vorm van femicide. De politie in Amsterdam heeft een man uit Amstelveen opgepakt voor mishandeling. Hij zou de zoon van parool-columniste Yassim Jandan hebben geslagen met een kettingslot. Jandan schreef een column over agressie bij het voetballen. En haar krant kreeg toen een anonieme dreigbrief waarin haar zoon werd genoemd. FC Twente heeft Mats Rots verkocht aan Hoffenheim in Duitsland. Het aankoopbedrag is niet bekendgemaakt, maar naar verluid betaalt de club uit de Bundesliga zo'n 16 miljoen euro voor de 20-jarige linksback. Dat is een recordbedrag voor FC Twente. Mats Rots heeft bij Hoffenheim een contract getekend voor 5 jaar. Het weer nog zon en wolken, hier en daar een bui. Het is een graad of 17, later vanavond droog. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Het was het NOS Journaal.
0: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De meerderheid van de Tweede Kamer stemt in met de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. Dat wordt Progressief Nederland, kortweg PRO. Het uitleveringsverdrag tussen Nederland en Marokko is weer een stap dichterbij. De Tweede Kamer stemt ermee in. Alleen DENK en de Partij voor de Dieren stemden tegen. Nu gaat het verdrag naar de Eerste Kamer. Marokko is al akkoord. En voor het doden van zijn vrouw is een man van 81 uit Assen veroordeeld tot 10 jaar gevangenisstraf. Zijn vrouw van in de 70 wilde van hem af. De man gooide haar lichaam in een kanaal. En het weer, toenemende kans op felle buien en de graad of 17. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag.

brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem al vast zei.

0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 5 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de rechtszaak over de aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben 4 verdachten schuld bekend. De tieners hebben verklaard dat ze online werden geronseld en dat ze niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Dat zeiden hun advocaten tijdens de eerste voorbereidende zitting. Voor de explosie van afgelopen maart staan 6 jonge mannen voor de rechter. Ze worden verdacht van het veroorzaken van de explosie en poging tot brandstichting bij een andere synagoge in Rotterdam. Justitie spreekt van een bewuste terroristische aanslag. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcushouders stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia is opnieuw iemand omgekomen. Dat meldt persbureau Reuters. Vorige week kwamen bij protesten 2 mensen om. Het quarantainecentrum in centraal Kenia is bedoeld voor Amerikanen die met het ebola-virus in aanraking zijn gekomen. De Amerikaanse regering wil niet dat het virus in de VS opduikt. De betogers vinden dat de VS daarmee de risico's op van ebola-besmetting afschuift op de Keniaanse bevolking. Bij het protest van vandaag heeft de politie traangas ingezet. 6 betogers zijn opgepakt. 2 instellingen voor de jeugdzorg bieden excuses aan voor de falende behandelingen van jongeren met zeer complexe problemen. Ze zaten urenlang opgesloten en werden vernederd zonder dat ze een passende behandeling kregen. De instellingen zeggen dat ze tekort zijn geschoten. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht dan vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Nu, Slingeland non-stop.

0: Dit zijn de NOS Headlines.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. 4 van de 6 verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. De tieners verklaarden dat ze online zijn geronseld en niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. De twee andere verdachten hebben tot nu toe gezwegen. Het uitleveringsverdrag tussen Nederland en Marokko is weer een stap dichterbij. De Tweede Kamer stemt ermee in. Nu gaat het verdrag naar de Eerste Kamer. Marokko is al akkoord. Nieuwe protesten bij een ebola-quarantainecentrum in Kenia hebben aan zeker 1 betoger het leven gekost. Vorige week vielen bij de protesten 2 doden. De VS heeft het centrum in Kenia opgericht voor verdachte ebola-gevallen die de VS niet in mogen. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht dan vaker droog met opklaringen. Het koelt af tot ongeveer 9 graden.

0: 3, 4 uur, Slingeland FM.
1: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
2: Dit is Slingeland FM met het nieuws van 6 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Defensie gaat eraan meebetalen en ook wordt het systeem gemoderniseerd. De 4200 alarmpalen in Nederland moeten straks via één knop kunnen worden aangezet. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. En bij nood zou dan alleen een NL Alert verstuurd worden, een noodbericht op telefoons. Meerdere veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vonden dat niet genoeg. Het NL Alert en het luchtalarm blijven nu naast elkaar bestaan. In Bokstel is een automobilist omgekomen. Tijdens noodweer viel er een boom op zijn bestelbus. De bestuurder ervan kwam klem te zitten en overleed. Hulpdiensten konden niets meer doen voor het slachtoffer. Voor heel Nederland heeft het KNMI waarschuwingscode geel afgegeven vanwege de mogelijkheid van zware windstoten en onweers- en hagelsbuien. Dat noodweer kan aanhouden tot halverwege de avond. In de Noord-Ierse stad Belfast is een man gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door een man met een mes. Volgens Britse media wilde hij de man onthoofden, maar tijdens de aanval sprongen omstanders op hem, waardoor dat niet lukte. Het slachtoffer raakte ernstig gewond aan zijn ogen, gezicht en rug. Zijn toestand is kritiek. De verdachte is opgepakt. Volgens de politie is het waarschijnlijk een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had voor het Verenigd Koninkrijk. 4 van de 6 verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. Ze zouden er iets van hebben laten exploderen en een poging tot brandstichting hebben gedaan bij een andere Rotterdamse synagoge. De tieners zouden online zijn geronseld en niet hebben geweten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Het weer vanavond en vannacht vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig en in de middag ook kans op buien met onweer en windstoten. En het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
4: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
5: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar, met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemen Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
6: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Boekhandel Kramer, De Gulle Smit, Ivo Schilderwerken, Autoservice Veldboom,

hartelijk welkom bij Uit de Kunst. Het eerste radioprogramma van Boogie Woogie Winterswijk met cultureel nieuws voor jou. Uit de Kunst, waar welzijn, kunst en cultuur centraal staan

0: is dinsdag 6 uur geweest. Tijd voor Uit de Kunst. Vandaag zijn Gerben Groten, directeur van Boogie Woogie, en Mark van Dam, voorzitter van de WE, mijn gasten. En we gaan het hebben over de nieuwe beoogde locatie, de Post. Gerben en Mark gaan ook binnengekomen vragen van personeel, vrijwilligers, gebruikers en stakeholders van het huidige gebouw aan de Roelvinkstraat proberen te beantwoorden. Maar nu, zoals gebruikelijk, de terugblikken op het culturele agenda met Gerben. Welkom, Gerben.
1: Hallo, dankjewel, Claudette.
0: Ja, graag gedaan.
1: De terugblik. Nou, het was de laatste paar weken iets drukker dan de maand daarvoor. We hadden een soort van paar weken waar er niet zo heel veel gebeurde. Maar goed, nu weer wel, want we praten nu een paar weken terug en dan hebben we het over het Pinksterweekend. Daar hadden we kunstoeren, jaarlijkse culturele hoogtepunt toch wel in de regio waar erfgoed en kunst met elkaar verbonden wordt. En dat is
0: mooie locaties.
1: Ja, dat is heel erg nodig. Het is gewoon goed voor te weten waar je woont en hoe die dingen met elkaar in verbinding staan. En het was ook weer goed bezocht en een prachtig weekend. We hadden heel veel optredens in de storm nog, net eventjes zo vlak voor de valreep, voordat de storm een tijdje dicht gaat vanwege de verbouwing. Jury die trad op in Theaterstorm op 29 mei. Karin Bloemen, die was ook weer eens in Winterswijk. Stond ook op dezelfde dag met haar Renaissance 2.0. Blijkbaar is ze twee keer wedergeboren. Op 29 mei. Misschien is de volgende 3.0, wie zal het zeggen.
0: Ja.
1: En we hadden ook wel even mijn paar persoonlijke favoriete introdans. Komt gelukkig ook nog steeds naar Winterswijk. Het is toch een gerenommeerd en geweldig dansgezelschap. En heel veel grotere producties die mijden de kleinere theaters in het land.
0: Ja.
1: En dus ik ben ontzettend dankbaar dat de Storm elk jaar nog weer de introdans programmeert. En het wordt ook van horen zeggen ook meestal wel goed bezocht. Dus dat is fijn. We hadden ook SOS, die is normaal op vrijdag, maar daar hadden we vorige week dinsdag. De Students on Stage, waar leerlingen podiumervaringen opdeden bij Boogie Woogie in de foyer. En bij Boogie Woogie zelf hadden we best wel veel nieuwe workshops. Een workshop fotografie is begonnen, werken met beweging. En een workshop popgeschiedenis hadden we ook eind mei. En de jaarlijkse balletvoorstelling, Magische Momenten. En dat waren inderdaad aardig wat magische momenten. Ook van leerlingen die nog nooit op zo'n podium hebben gestaan. En die dan heel erg jong zijn. En dat is, het is altijd heel schattig om te zien, vooral ook. Ze soms de verkeerde kant op lopen in volle overtuiging. En uiteindelijk komt het allemaal weer goed, want ze hebben het toch ingestudeerd. Maar het is best eng met publiek in de zaal. Het komt altijd goed. Het was ook best wel goed bezocht. En dat is ook fijn natuurlijk voor die kids. Dat er toch belangstelling voor is. We zijn druk bezig bij Boogie Woogie ook met lanceren en voorbereiden van de nieuwe kamermuziekserie. Maar daarover straks meer bij de vooruit.
0: Er waren ook nog D-examens geweest.
1: Ja, we hadden openbaar D-recital op 1 juni. Voor trombone Maarten Kruiselbrink, moet ik zeggen. En die is met lof geslaagd. Het was een fantastisch programma. En
0: het leek wel een feestje.
1: Ja, ook dat. Het was zo hoog niveau en zo ontspannen. Die combinatie is zeldzaam. En mijn vraag was ook gelijk aan de docent van gaat hij het vak in? Want dat zou echt, dat doet hij niet. Nou, prima. Dan heeft hij er een hele mooie hobby aan. En dan kan hij ook heel veel mensen een heel groot plezier doen. Het is allemaal prima, maar toch. IC Meij wil dan ook wel denken van maar we hebben ook gewoon dit soort kanjers nodig in de muziekindustrie in Nederland. En de orkesten zitten ook niet meer vol met heel veel talent dat uit ons eigen land komt eigenlijk.
0: Mm-hmm.
1: Dat zoveel mensen toch ook kiezen voor een andere carrière. En dat mag, maar dus het is altijd een beetje tweeledig. Dat je toch wel even checkt met de leerling van, ga je echt niet het vak in, want het is zo goed. Uiteindelijk maakt het niet uit, zeg maar. Het vindt zijn weg. En deze jonge man gaat ook heel veel mensen een groot plezier doen in zijn leven met zijn talent, ongetwijfeld.
0: Zeker.
1: Ja, dat was het wel zo ongeveer. Natuurlijk hadden we de normale tentoonstelling. Blijft heel erg mooi om eens gewoon te ontdekken wat er in onze musea allemaal aan permanente en aan tijdelijke exposities te zien zijn. En het zijn er echt heel veel. Dus check 100% winstzijk.nl regelmatig.

Jij hebt voor vandaag ook de muziekkeuzes gedaan. En ja, we hebben nu een hele toepasselijke op het thema, denk ik. Please, Mr. Postman.

0: Mr. Postman, ja. Germen, zullen we eens naar de vooruitblik gaan?
1: Yes. Dit weekend, Rolling Flavors. Scholtenbrugpark verandert 3 dagen lang in een groot foodtruck festival. Met heel veel muziek.
0: Vorig jaar heeft de toenmalige burgemeester daar nog opgetreden.
1: Ja, trombone gespeeld.
0: Trombone gespeeld.
1: Met een bandje.
0: Ja.
1: Ja, nee, dat,
0: ik denk dat hij dat nu niet meer doet.
1: Nee, ik denk ook dat deze nieuwe burgemeester dat niet doet op dit moment nog. Ik kan haar zwaar onderschatten hoor. Dat
0: misschien
1: kan.
0: Ik
1: maar
0: ook.
1: Bij
0: maar
1: deze
0: ik
1: de uitdaging als u luistert. Ja. Maar die brengt tientallen foodtrucks, live muziek, entertainment en een gezellige festivalsfeer naar Winterswijk. Dat doen ze nu voor de tweede keer. Toegang is gratis. Met heel veel lokale bands en artiesten, entertainers, DJ's. Mm-hmm. En dat vind ik er vooral heel erg goed aan. Het is een mooie, hele mooie kans wordt daar geboden aan, aan jong talent. Dus dat is echt super. Ook fijn om Spooky Boogie daar, mee te helpen aan die programmering. Het volgende weekend is al net zo'n feest. Het jaarlijks terugkerende sinds 4 jaar het Midsomer Mondriaan Festival. Ook een cultureel hoogtepunt van het jaar geworden. De laatste jaren. Ook een gratis festival. Waar vind je ze nog? Nou, Winterswijk, 2 weekenden achter elkaar. Als je kijkt naar de festivalprijzen verderop in het land, dan denk je, waar doen we het allemaal van? Maar het kan blijkbaar wel. En er staan kunst, muziek, theater en cultuur centraal op verschillende locaties in het centrum. En vrijdagavond is de traditie getrouw voor de verenigingen. Dus het ene jaar worden er orkesten geprogrammeerd of slagwerkensembles. Dit jaar is voor het eerst de beurt aan de dweilorkesten.
0: Ah.
1: Ja, de klinkende namen als de Eierjongens.
0: Ja, klopt.
1: Maar er mogen ook meisjes aan meedoen.
0: Die kunnen wel een feestje maken.
1: Ja, van toeten nog blazen, toontje ongeregeld en knappen.
0: Knappen.
1: Ja, dus die op vrijdagavond maken die de markt onveilig. Hartstikke gezellig. En op zaterdag hebben we dan een breed programma met optredens en workshops en straattheater en culturele ontmoetingen. Dus heel fijn.
0: Dat is overdag, hè? Op zaterdag.
1: Ja,
0: op
1: vrijdag en zaterdag. Ja, dan kun je even uitrusten. Op zondag 21 juni, ze hebben mij dit jaar overgeslagen, maar is de Strongman Champions League. Dus de internationale topspot komt dan naar Winterswijk met... Waarom lach je, Claudette?
0: Nou, ik dacht dat je hard liep, maar...
1: Nee, nee.

0: Nee, maar ik doe ook wel een beetje aan andere trainingen.
1: Oh, okay.
0: Maar ik mocht niet meedoen. Het is de sterkste man in de wereld, kampioenschap in Winterswijk.
1: Zo.
0: Ja, ja. Bijzonder evenement waarbij de sterkste mannen ter wereld zich meten in spectaculaire onderdelen. Dus nou, ga even naar de website, kijken wat dat precies is, hoe laat, waar, wanneer.
1: Op de markt?
0: Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet heb opgezocht. Maar kijk er vooral even op
1: 100%
0: de website.
1: Even checken. Ja.
0: Ik wou het toch maar even noemen. Ik twijfelde ook, want ik dacht, is dit nou cultuur of niet? Of is het sport? Ik denk dat het allebei een beetje is. En het is ook een beetje entertainment namelijk. En
1: ja,
0: dan denk ik, ja, dan is het toch, ga ik het toch noemen vanavond. Maar ik ga me er niet zo heel erg in verdiepen. Maar dat was het een beetje. Nou, er staan hele mooie dingen te gebeuren met de cultuurbus. Dat is een initiatief vanuit Boogie Woogie. Waar de cultuurbus door de achterhoek rijdt. Langzaam uitspreken. En daarbij bijzondere locaties bezoekt. En op weg ernaartoe wordt er van alles verteld. En nou, het is een heel mooi uitje. Daar kun je voor inschrijven. En die gaat dit keer naar Kasteel Slangenburg.
1: Oh ja.
0: En hij komt ook nog in Winterswijk. Als laatst in juli hebben we nog een datum. Dat melden we dan nog wel te zijn. De tijd staat ook op de website van Boogie Woogie. En op
1: en je kan je ook aanmelden via de website van Boogie Woogie.
0: Kan
1: als
0: via
1: je
0: via
1: de
0: website
1: dat
0: aanmelden.
1: Lijkt.
0: Of via 100% Winterswijk met een doorklik linkje.
1: Oh ja.
0: Ja. En dat is dat wat ze steeds beter bezocht. Ze zijn vorig jaar mee gestart. Dat is een beetje een wijfelende stad. Mensen moeten dan toch eerst van horen zeggen hebben, blijkbaar. Zo werkt dat dan vaak. Maar dit jaar zit die cultuurbus elke keer wel lekker vol. Heel leuk initiatief. En je maakt ook weer nieuwe vrienden als je geluk hebt. Of pech, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, je ontmoet allemaal nieuwe mensen. En daar gaat het ons om. Hè? Het gaat om die faciliteren van zo'n ontmoeting.
1: Ja.
0: Ja, dat je naar Kasteel Slangenburg gaat, dat is mooi. Dat je daar dan wat hoort over het erfgoed en de historie, nog mooier. Maar ook gewoon leuk dat je daar met z'n allen in een bus naartoe gaat. En zo'n gesprek ontstaat.
1: Ja.
0: En dat, je, nou, dat is vooral waarom mensen dit heel graag doen, horen we terug van de mensen. Ja, heel fijn. Dat was het wel.
1: Genoeg te doen weer.
0: Ja, er is veel te doen.
1: Te horen.
0: Ja, zeker.
1: Nou, zullen we naar het volgende nummer gaan, wat met het, de verhuizing te maken heeft. Naar misschien wellicht de post.
0: Wellicht.
1: Dat nummer heb jij ook uitgekozen. Dat heet Moving On Up. Daar kan je misschien iets over vertellen waarom je dat gekozen hebt.
0: Ja, het gaat over vooruitgang en ambities. En het past goed bij de organisaties waar we het vandaag over hebben.
1: Ja.
0: Voor een eventuele nieuwe samenwoonlocatie.
1: Gaan we naar luisteren. Moving On Up.

0: Moving on up. Het themalied voor de verhuizing. Nou, we gaan het hebben vandaag met Gerben en Mark. Mark van Dam, welkom. Wil je misschien iets vertellen over jouzelf en dan in de rol van voorzitter van de WE en wat de WE is en wat je dan zelf voor rol hebt daar?
1: Ja, dat kan ik. Ik hoop dat we dan genoeg tijd hebben, want we doen heel veel. Ik ben Mark van Dam, ik ben voorzitter van de Winterswijkse Uitdaging, of de WE, de WUH ook bekend. Winterswijkse Uitdaging helpt, is daar de afkorting van.
0: Ah, ik dacht al, waar staat die H voor? Ja, dat weet bijna niemand, maar nee, dat heb je nou heel...
1: Leek me goed om dat een keer uit te leggen.
0: Heel fijn. Ja.
1: En wij zijn een maatschappelijke organisatie die van alles doet op gebied van het sociaal domein in Winterswijk. Het verenigingsondersteuningspunt zit bij ons. Wij doen het vrijwilligerspunt. Automaatje. Heel veel mensen die via automaatje wat boeken, dat wordt door ons geregeld. Dat doen we overigens voor 3 gemeenten, dus niet alleen voor Winterswijk.
0: Okay.
1: Fietsuitleenpunt. We hebben Benefiets, onze fietsenwerkplaats. Kluspunt, waar we mensen helpen die zelf geen klussen meer kunnen doen. We werken met ongeveer 150 vrijwilligers binnen de WE. En we matchen dus ook nog mensen die vrijwilligerswerk zoeken bij organisaties die vrijwilligers nodig hebben. Nou, en zijn heel kort een paar van onze activiteiten.
0: Nou, dat zijn inderdaad er best veel. En jullie huizen nu samen met Boogie Woogie in het gebouw aan de Roelvinkstraat.
1: Klopt.
0: En daar gebeurt nu alles? Of hebben jullie nog andere...
1: Nee, we hebben nog een tweede locatie, Benefiets, in de Winkelstraat. Daar hebben we een fietsenwerkplaats waar we mensen met afstand tot de arbeidsmarkt opleiden tot een technisch beroep.
0: Okay.
1: Dus die komen via Finder, worden die bij ons geplaatst. En die helpen wij door het middel van het repareren van fietsen. Om techniek aan te leren. En de fietsen die zetten dan weer in voor mensen die zelf geen fiets kunnen betalen. En die worden dan ons doorverwezen en die krijgen dan gratis een fiets van ons.
0: Kijk. Nou, ik denk dat mooi duidelijk is voor de mensen die luisteren wat de WE met een H nu doet. En Gerben, misschien wil jij even als directeur van Boogie Woogie vertellen waar Boogie Woogie nu voor staat. Want het is niet meer alleen, als ik het zo mag zeggen, een muziekschool meer.
2: Nee, muziek... Muziek, dans en zangeducatie is dus traditioneel sinds 1961 eigenlijk al. Sinds de stichting is opgericht. Maar er zijn de laatste jaren, met name na corona, zijn we enorm verbreed. En hebben we ook andere taken op ons genomen, omdat we zagen dat ze en of bleven liggen, of omdat de mensen bij ons binnenkwamen met die behoefte en met die vraag. Dus we zijn echt naar de vraag van de Winterswijker gaan luisteren. Van wat willen jullie met kunst en cultuur en op welke manier kunnen we jullie helpen? Niet alleen maar richting een hobby of laten we eventueel je beroep, maar juist hoe kun je zorgen dat de Winterswijkers elkaar blijven ontmoeten. Daar is kunst en cultuur ultiem geschikt middel voor. Omdat het niet competitief is als het goed overgebracht wordt. En dus heel erg gericht is op de connectie met anderen, op verbindingen onder elkaar. Dus

0: Het stimuleert heel erg een manier van samenleven waarbij het niet gaat om wie de beste is of wie de wint en wie de verliest. En dat zien steeds meer mensen in. Dus dat zijn we echt geworden. We zijn een soort sociaal-cultureel centrum geworden eigenlijk. Of een maatschappelijk, cultureel, sociaal. Of, nou ja, in ieder geval, die woorden zijn eraan toegevoegd, zeg maar, in onze productenlijn. Zoals het zo mooi heet in bedrijfstaal. Maar ook gewoon in ons gedrag gaan we steeds meer kijken naar hoe moeten we dan ook anders lesgeven bijvoorbeeld. Of moeten we anders, wat voor een andere workshop moeten we dan aanbieden om dit soort maatschappelijke doelen, dit soort maatschappelijke opdrachten en maatschappelijke uitdagingen, om die aan te gaan met kunst en cultuur.
1: Oké. Er is eigenlijk nog een derde partner genoemd, die eigenlijk altijd in de plannen is meegenomen. En dat is de bibliotheek.
0: Ja.
1: En zij is nu niet aanwezig, maar ik neem aan dat dat ook nog wel een partner is die op het oog, zeg maar, nu ook nog partner blijft voor de nieuwe locatie.
2: Ja, dat zou wel heel mooi zijn. Ook de bibliotheek heeft een brede maatschappelijke functie. Die functie is ook verbreed in de laatste jaren. Vroeger was het alleen boeken uitlenen, maar nu hebben ze allerlei taken ook, van digitale overheid, cursussen en dat soort dingen.
1: Ja.
2: En daar zie je dat de drie organisaties gewoon op maatschappelijk gebied heel erg naar elkaar toegegroeid zijn. Dus de bibliotheek is wel een hele natuurlijke partner van ons. Ja. Dus het zou heel mooi zijn als je dat kunt combineren. En dat, we zijn dan de drie hoofd partners, zeg maar. Maar daaronder zitten natuurlijk een heleboel andere organisaties die ook meegaan. Die ook nu al bij ons in het gebouw zitten, zoals Present en Humanitas. En als je dat allemaal een beetje met elkaar kunt koppelen en je kunt ze allemaal bij elkaar brengen, dan heb je natuurlijk een onwaarschijnlijk mooie maatschappelijke hub. Hmm. Waar Winterswijken zegt van, waar moet ik zijn? Nou, daar moet ik zijn.
1: Dus eigenlijk is toch wel de bedoeling om alle drie de partners, met daaronder dan nog andere subpartners, als ik het zo mag noemen, om met die drie partners toch verder te kijken en verder te gaan.
0: Dat is het bestaande uitgangspunt ook. We hebben ook met die partners, met de bibliotheek Oost Achterhoek en Boogie Woogie, hebben we het programma van IJssel opgesteld 5 jaar geleden. En op basis van dat programma en de vierkante meters die erbij horen, wordt er nu onderzocht door een architectenbureau in hoeverre dat haalbaar is. En in hoeverre dat past. In hoeverre dat in het postkantoor wie dat kwijt kan. Dat is een van de scenario's. Dat is het beginscenario dat onderzocht wordt.
1: Ja, oké. Okay.
0: Ja.
1: Dus, want ik nu weten we over welke organisatie het gaat en dat de doelstellingen en samenwerking, dat daar overeenkomsten tussen zitten, tussen de drie partners, zeg maar, die we nu hebben genoemd. Ja. En dat daar eigenlijk, dat heel mooi is als dat dan bij elkaar samen in één gebouw zou kunnen. Dat is eigenlijk.
0: Ja, en we vinden ook dat we dat verplicht zijn, ook aan de gemeenteraad, aan de politiek. Want het unanieme raadsbesluit destijds tot nieuwbouw is ook gebaseerd op dat programma van IJssel. Dus ik vind het ook niet meer dan normaal dat je dus met dat programma van IJssel, waarvoor die raadsbeslissing er ligt, je daar eerst gaat kijken, past dat op die plek? Okay. Als dat niet past, kijk je naar andere scenario's.
1: Ja. Maar dat is in ieder geval de insteek om daarna.
0: Zeker.
1: Goed. Laten we even nog naar muziek gaan. En daarna kunnen we de vragen vanuit de gemeenschap achter deze drie organisaties. Ja. Terwijl we kijken wat daar voor vragen uit zijn gerold. Laat je verrassen straks. Gerben, The Long and Winding Road van de Beatles.
0: Ik zei het al, 5 jaar geleden, het programma van IJssel geschreven. En hier staan we nu met deze prachtige kans. Dus het is een long and winding road. Het is een knipoog naar het soms hele lange proces van huisvesting, onderzoeken, besluitvorming, temporisering, het vallen van kabinet. En andere zaken in de politiek.
1: Zaken,
0: en het dient ook, vind ik, als een mooi reflectiemoment. Paul McCartney speelt het heel leuk op de piano. Dus,
1: dat is ook mooi. We gaan ernaar luisteren. The Long and Winding Road.

0: Don't Stop Me Now. Maar het was wel een long and winding road uiteindelijk.
1: Ja, maar lange adem is belangrijk met dit soort dingen. Kijk, je hebt het ook niet over een klein iets voor een paar jaar dat je even regelt. Het gaat over decennia en vier generaties. Net zoals in 1972 toen men de moed en het lef had. En het risico nam om dit gebouw te bouwen in een toen nog echt een boerendorpje. Dat ze dit soort voorzieningen bouwden in 1972 in Winterswijk. Dat is met een enorme vooruitziende blik. Dus je mag alleen maar hopen dat politici vandaag de dag dat nog steeds hebben.
0: Ja.
1: Ga ik ook helemaal vanuit.
0: En ook durven.
1: Vooral durven, ja. Ja, zeker.
0: Ik heb wat vragen van gemaild gekregen. En nou, laat ik met de eerste vraag. Kijk maar even wie het wil beantwoorden. Wat maakt het nieuwe gebouw voor de organisaties

0: meer mogelijk dan wat er nu kan?
1: Nou, de combinatie van functies daar op die plek. In een gebouw wat logischer is ingedeeld. Hè, waar we allebei aan ons recht komen. En waar we ook allerlei organisaties bij elkaar kunnen bundelen. Is natuurlijk een geweldige plek daarvoor. En we zien nu dat het gebouw waar we nu in zitten is eigenlijk ook niet gemaakt voor de WUR. Is echt als muziekschool ingericht. Dat geeft ook allerlei beperkingen. We groeien ook allebei een beetje uit ons jasje. Het zijn veel hokjes. We voelen ons daar heel al thuis ook met elkaar. Maar een gebouw wat praktischer is en waar je ook gewoon wat meer faciliteit hebt en waar je wat meer met elkaar kunt doen, dat zou wel echt fijner zijn. Een wat meer opener gebouw. Waar de Winterswijk zich ook echt thuis voelt als je daar binnenkomt. We merken nu het verschil al. Hè? Ik zei net al, we hebben een locatie Benefiets. Die zit in de winkelstraat met een open pui. Daar komen mensen gewoon weer spontaan binnen om informatie te vragen. Dat hadden we vroeger ook in de oude SNS-bank. En ja, Boogie Woogie is toch een wat meer gesloten gebouw. En als je een maatschappelijke functie hebt, nou, dan moet je echt open zijn. Dan moet je openstaan naar de samenleving.
0: Nou, je moet echt trappen op om naar binnen te kunnen. Toch? Ja. Eigenlijk.
1: Ja.
2: Ja, je ziet, ja, even plat gezegd, je ziet er aan de buitenkant niet aan af hoe leuk het is aan de binnenkant. Dus de uitnodiging, zeg maar, het gebouw nodigt niet uit tot even
0: echt
2: kijken.
0: Leuk naar binnen.
2: Goh, wat is dit? Wat een leuk openbaar gebouw hier. Hier mag ik naar binnen lopen. Mensen die naar binnen lopen bij ons hebben doorgaans toch gewoon een afspraak. En je wilt een openbaar gebouw hebben als cultuurcentrum, waar mensen gewoon eens binnenlopen en een kopje koffie drinken. En als een soort ontmoetingscentrum eigenlijk. En dat het startpunt is. Je ontmoet elkaar.
0: Ja.
2: En dan ga je leuke dingen doen.
0: Ja, dus eigenlijk een opener gebouw. Ik ga even terug naar de vraag. Wat maakt het nieuwe gebouw voor de organisaties dan meer mogelijk dan wat er nu kan? Dat is dan opener.
2: Ja, meer multifunctionele ruimtes ook. Het voordeel als je ze nieuw bouwt, ook al is het een oud gebouw aan de binnenkant nieuw, is dat je de ruimtes inricht en bouwt naar de behoeften die je nu hebt en naar de groei, de ontwikkelcapaciteit die je met elkaar ook vaststelt. En nu is het precies andersom. Je gebruikt een gebouw, dat gebouw is een muziekschool uit 1972. En we drukken er alles maar gewoon in. Je moet het er maar mee doen.
0: Passen, ja, zeg precies. Maar. In proppen is misschien te veel, maar het moet er wel allemaal ingepast worden.
2: Ja, en dus passen de ruimtes ook heel vaak niet bij de soort activiteiten die we willen doen in dat gebouw. Mm-hmm. En daarbij zijn wij, beide organisaties zijn enorm gegroeid. Kun je daar ook verder weinig aan doen qua verbouwing aan de binnenkant om dat anders te doen. Het gebouw leent zich niet om het anders in te richten.
0: Mm-hmm. Ja, en ik had nog een leuke vraag van een docent. Is het mogelijk om de leslokalen meer open te maken? Dat heeft dan ook met het hele gebouw te maken. Meer dan alleen een raam in de deur. Opdat er meer te zien is wat er gebeurt in het leslokaal. Dus van binnenuit, hè? Niet raam aan de buitenkant, maar van binnenuit.
2: Mm. Ja, dat zijn allemaal mogelijkheden. Ja, dus je hebt straks ook ruimtes nodig, met name bij de WU, waarschijnlijk ook aan onze kant bij jongeren en welzijn voor coachingstrajecten waar je dat juist niet wilt hebben. Waar niet iedereen naar binnen kan kijken of dat je ramen gedeeltelijk blindeert. Maar ik ben het zeker mee eens dat, ja, waarom zou je een muziekles niet mogen zien? Vanaf de gang, zal ik maar zeggen.
0: Mm-hmm.
2: Dat is juist mooi om te zien dat daar wat gebeurt. En helemaal geluidsdicht hoeft bij bepaalde instrumenten bijvoorbeeld ook niet. Het is best lekker als daar gewoon wat geluid in die gang te horen is. En dat je hoort dat er mooie dingen, dat er een soort makerscultuur ontstaat. Dat muziek gemaakt wordt.
0: Dat het niet last, maar niet dat het overlast geeft, maar dat je wel iets hoort, dat het niet helemaal geluidsdicht is, dat bedoel je?
2: Ja, daar kun je ook nog strategisch over nadenken. Want ik ben ook wel eens bij moderne muziekscholen geweest, ook in het buitenland, die echt heel duur, compleet knetter geluidsdicht gemaakt zijn. Ja, dat is dan heel eng. Dan loop je er doorheen, dan zie je mensen wel spelen, maar je hoort helemaal niks.
0: Je hoort niet.
2: Dat hoort ook niet bij. Zo'n gebouw moet ook leven. Ja. En dan moet je een balans in zoeken.
0: Ja. Ja, want je moet ook weer niet te veel horen, want anders heeft de last van.
1: Ja, dan moet inderdaad, het is de balans die je zoekt. Kijk, nu in het gebouw horen we ook muziek. Ja. We zitten beneden aan de balie. Er zitten onze mensen die de balie voor het automaatje ook bedienen. Ja, je hoort wel muziek, maar dat maakt het gebouw ook levendig. En dat is erg prettig. En ik hou heel erg van transparantie. Zolang privacy niet in het geding is, dan moet je eigenlijk zo'n gebouw ook zo transparant.

0: mogelijk maken.
1: Ja, ja, zeker.
0: Want het is
1: ja,
0: van ons allemaal, het is van de samenleving. Dus je moet je ook kunnen zien wat er gebeurt.
2: Ja, ja, ja, duidelijk.
1: En dat is echt een andere tijden dan de jaren 70. Toen werd er met een andere filosofie gebouwd.
2: Ja, toen was de deur zelfs dicht. Hè?
1: Toen mocht er ook geen... Nee, dan mocht, je mocht gewoon niet zien wat er gebeurt.
2: Ja. Ja. Kan ik nog even een andere vraag stellen voordat we naar muziek gaan? Jawel, hè? Daar zijn ontzettend veel vragen over gekomen. Dus laten we hem nou maar inkoppen. Men wil graag weten of in de plannen het uitgangspunt is... Dat de huidige fraaie concertzaal in Boogie Woogie behouden blijft vanwege de fantastische akoestiek. Ja, Gerben.
1: Het is een van de scenario's die we meenemen. Specifiek heb ik aan de raad gevraagd om ook te onderzoeken... om geld vrij te maken... om vanuit Boogie Woogie ook te onderzoeken inderdaad... Of er een scenario mogelijk is en te bekostigen is... en exploitabel uiteindelijk, ja, gaat het om. Langjarig, om de zaal te behouden op de een of andere manier. Zodat je dan ook zo'n multifunctionele zaal niet... hoeft te bouwen in het postkantoor, waardoor er wellicht meer vierkante mensen overblijven voor andere activiteiten. Of dat je daar meer ruimte. Maar dat hangt allemaal af van het haalbaarheidsonderzoek en de scenario's die de architect onderzoekt. Het een sluit het ander in ieder geval niet uit. Laat ik even politiek antwoord geven. Het een sluit het ander niet uit, op dit moment nog. Want het is een haalbaarheidsonderzoek waarbij verschillende scenario's worden onderzocht. Maar ik kan dus op dit moment ook nog niks over zeggen, omdat het onderzoek nog niet is afgerond. Het eind deze maand wel. En dan hebben we wat scenario's liggen waaruit we een richting kunnen bepalen samen met de politiek. Na de zomer wellicht zal het dan worden. Natuurlijk vind ik het... er is veel voor te zeggen. Niet alleen vanwege de akoestiek. Kijk, wat ik er ook wel interessant aan vind... Dus ik heb al gezegd, mijn intenties zijn duidelijk. Als het kunnen behouden en je kunt daar een modus voor vinden... en het is exploitabel, nou, dan is dat het onderzoeken waard. En tegelijkertijd vind ik het ook wel interessant... dat Winterswijkers dit soort opmerkingen maken. Want eigenlijk, die zaal wordt voornamelijk door ons gebruikt... en door partijen die in het Winterswijkse verenigingsleven... die daar met heel veel plezier repeteren. Het is ook niet zo dat vanwege deze fantastische akoestiek... heel veel Winterswijkers de zaal boeken omdat die zo mooi klinkt. Of bij ons in het publiek komen zitten omdat die zo mooi klinkt. Dus ik vraag me ook dan wel heel erg af... of de opmerkingen niet uit de hoek van de nostalgie komen. En dat mag ook hoor, trouwens. Maar goed, de bezettingsgraad van de zaal is heel hoog. Met andere woorden, er zal precies zo'n zaal terug moeten komen. Multifunctioneler zelfs nog.
2: Ja, want dat is dan vraag 2.
1: Ja.
2: Ik heb hem 2a, zal ik maar zeggen.
1: Ja.
2: Komt er een concertzaal in de nieuwe locatie? En zou die geschikt worden qua akoestiek en grootte voor concerten? Van bijvoorbeeld muziekverenigingen of voor popbands. Dus voor diverse mogelijkheden geschikt.
1: Komt in de originele programma van IJssel, wat de Raad heeft goedgekeurd, 2 jaar geleden, unaniem nogmaals, staat beschreven een multifunctionele presentatiezaal. Oftewel, daar kan van alles in gebeuren. Van dezelfde soort grootte, niet van dezelfde hoogte... maar wel dezelfde soort capaciteit qua bezoekers. Maar omdat hij multifunctioneel is en vlakke vloer... kun je er heel veel meer mee dan wat we nu kunnen met onze concertzaal.
2: Ja, want popbands die in de concertzaal, dat is
1: dat
2: best wel niet lastig. Ja.
1: Ja, dat is nog een
2: qua akoestiek is dat echt...
1: Deze concertzaal is gebouwd voor klassieke muziek in de jaren 70. Ja. En daar is hij uitermate geschikt voor. En,
2: heel mooi zelfs.
1: Een van onze grote verenigingen uit het dorp, de KWOV... met de hele vereniging repeteert daar ook in om die reden. Daar is prima geschikt voor onze eigen koren en orkesten repeteren erin. En wat verhuurd voor schoolmusicals groep 8 en noem maar op... door de hele Achterhoek. Hij wordt dus voor allerlei doeleinden nu ook gebruikt... maar met name voor akoestisch onversterkte doeleinden... of minimale versterking. Juist omdat die akoestiek zo goed is... kun je daar dus ook geen popmuziek of iets in doen. Dus daar zal een popzaal voor moeten komen. Dat is echt iets anders dan een multifunctionele presentatiezaal.

0: Dus als een behoud mogelijk is in een scenario van de huidige concertzaal, dan zal die huidige concertzaal ook verbouwd moeten worden tot een multifunctionele presentatiezaal. Dan maken we hem, wat mij betreft, gelijkvloers, gaan de stoelen eruit en het podium ook. En kun je het podium bouwen zoals je wilt en de stoelen neerzetten zoals je wilt. En dan kun je hem ook exploiteren. Dan is het een mooie aanvulling voor de amateurkunstbeoefening. Want de concerten die kunnen ook prima in de storm. En op andere plekken. En misschien niet iedereen. En de overflow doen we nu ook al, wat de storm niet aan kan. Dus we werken heel goed samen. Maar je zal dan wel de zaal echt wel ook iets meer commercieel moeten exploiteren. Want dan staat hij op zichzelf. Dan moet hij ook bestaansrecht hebben.
1: Mm-hmm. Dus wij houden ook onze eigen concerten. En wij gebruiken de zaal zelf als boogie-woogie ook vrij veel. Hè?
0: En dat kan ook niet. We hebben honderden leerlingen met leerlingenconcerten en docentenconcerten. Van alles. Allerlei. Dus elke zichzelf respecterende, goed draaiende muziekschool afdeling binnen zo'n cultuurcentrum, want die hebben we, een hele grote poot aan muziekeducatie, die zal toch een presentatiezaal moeten hebben. Al was het alleen maar voor de leerlingen om daar hun dingen te kunnen etaleren. Ja. Maar nogmaals, ook voor het rijke verenigingsleven in Winterswijk, waar onze koren en orkesten gebruik van kunnen maken om te kunnen repeteren. Want dat gaat niet in een professioneel theater. Je kan de storm moeilijk af gaan huren voor wekelijkse repetities. Dat gaat niet met de programmering. Nee. Dus we zullen toch zo'n zaal moeten hebben, linksom, rechtsom.
1: Ja. Volgens mij is het duidelijk, of niet, Theo? Voor jou ook? Zullen we dan even weer naar een muziekkeuze van jou gaan, Gerben? Even kijken.
0: Ja,
1: wat
0: die,
1: het
0: past
1: dan...
0: die past wel bij mijn vorige verhaal.
1: Ja?
0: Ja.
1: Ain't no mountain high enough?
0: Ja, precies. Ik ben erg optimistisch van aard over dit soort dingen. En er is geen obstakel te groot. Ja. Daarom, we gaan ook een scenario maken waarbij we kijken wat we kunnen behouden naast de toegevoegde locatie. Waarom niet?
1: Waarom niet?
0: Je moet alles onderzoeken en het goede behouden.
1: Kijk, we gaan luisteren.

0: I think as far back as I can remember hearing music and hearing people sing and perform, I just knew that it's what I wanted to do, so I started singing in church.
1: Ja, ik dacht, wie staan nou aan het kletsen? Maar wij waren het niet. Maar dat gaan we nu weer doen. Ik heb nog best nog wel wat vragen. Kijk, waar ga ik... Nou, eerst een makkelijke nog, denk ik. Blijft er plek voor rockpop?

0: Ops. Ja, misschien simpel ja of nee, ik weet het niet.
1: Jazeker.
0: Kijk, dat wouden ze denk ik even horen.
2: Wij verhuizen mee met al onze vrienden en vriendinnen.
0: Kijk.
2: Huisdieren uitgesloten. Behalve de honden die meekomen als begeleidingshond.
0: Kijk.
2: Voor sommige mensen met een beperking. Dat is wel even ook even gezegd hebben. Nee, wij verhuizen mee met iedereen die we nu ook hebben en meer.
0: Ja, nou, helemaal duidelijk, denk ik. Dan gaan we naar de volgende vraag. Is er blijvende subsidie voor de exploitatie nodig? Of kan het pand naar verwachting zijn of haar eigen broek ophouden? Los van de financiering voor verbouwing.
3: Wij krijgen als huur natuurlijk subsidie van de gemeente. We doen ook veel werk wat anders bij de gemeente op het konto zou komen. Dus daar is ook. Wij kunnen niet zonder subsidie werken. We hebben geen inkomstenbronnen, andere inkomstenbronnen. We krijgen wat fondsen, we doen maatschappelijke dienstlening. We doen wat met het AZC. Maar we hebben natuurlijk wel structureel subsidie nodig om te kunnen blijven bestaan. En ja, daar zullen we straks ook aan blijven zitten. En daar zit huisvesting is daar een deel van. We moeten natuurlijk ergens een plek hebben waar we kunnen zitten.
0: Ja.
3: En dat valt daar onder.
0: Ja, dus het deel huisvesting dat zit in nu ook zeg maar bij in de subsidie die nodig is om überhaupt wat te kunnen doen voor de mensen waarvoor jullie het werk doen.
3: Ja, zo precies is het. Ja. Ja, ja.
2: En geldt voor ons ook.
0: Ja. Ja. Ja, duidelijk. Gaan we naar de volgende vraag. Die vond ik leuk. Is er een combinatie mogelijk met andere functies? En denk daarbij aan een maakplaats, ateliers, een winkeltje met lokale producten, zoiets dergelijks.
3: Ja, wij houden heel erg van dit soort ideeën.
2: Kom erop.
3: Ja, kom erop, zou ik zeggen. En daar zitten we heel erg ook op één lijn. Want ik denk dat juist die combinaties en die kruisingen tussen allerlei functies, die zijn het meest interessant. Ja. Dat levert allerlei nieuwe inspiratie op. Ja. En dat is ook heel graag waarom we ook ontmoeting zeg maar, voorop stellen in al onze plannen. Want dat is wat er gebeurt. Hè. Je zit bij het koffiezetapparaat en de een heeft links idee en de ander heeft rechts een idee. En je brengt het samen en dan. En dan komt er wat. We hebben nu ook een schildersclub, zeg maar, bij de Boogie Woogie. Dat soort dingen gebeuren ze ook. Maar moet je voorstellen, als je daar zo'n ruimte hebt waar je dat ook direct kunt faciliteren met elkaar. Mm. Ja, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. En dan is er juist ruimte voor dit soort, soort initiatieven.
2: Is ook in het programma van IJssel 5 jaar geleden er al ingeschreven. Behoorlijk wat vierkante meters voor, dat noemen ze natte en droge ruimte. Dus voor beeldhouwen, maar schilderkunst, voor atelierwerk. Daarnaast, je kunt het ook al zien aan onze terminologie. En als je kijkt naar onze nieuwe website, boogiewoogie.nl. Dan zie je ook gewoon ander soort woorden wat al weergeeft dat wij een maakcultuur dat we daar naartoe willen. Een ontmoetingscultuur waar mensen dingen gaan maken uit zichzelf, omdat het leuk is om te doen samen. Dan zie je dingen als Studio 21, Studio Next Gen. Wat is het? Iets met labs en pilots en field labs en intro lab. Dus oftewel, we willen graag een instituut zijn, en dat zijn we eigenlijk ook al, daarom hebben we die benaming ook gekozen, waarbij het leuke is dat het gaat niet over goed en fout, of een goede of een foute noot. Of het gaat uiteindelijk om het onderzoeken en dat proces van
0: ontwikkeling,
2: van de kunst en de ontwikkeling. Ja. En de ontdekkingstocht en de nieuwsgierigheid. Het is een soort laboratoriumachtig insteek in plaats van de transactionele, traditionele muziek. Of meer een studio. We komen bij elkaar en we weten nog niet wat we gaan doen, maar dat gaan we ontdekken. Nou, die plekken, die kunnen wij in ons eigen gebouw niet realiseren. Dat is heel moeilijk. Even gewoon de ruimtes zijn er niet naar en niet voor. Allebei niet.
0: Ja.
2: En in het nieuwe gebouw zitten heel veel van dat soort plekken waar je dus het experiment op mag aangaan. Zeg maar.
0: Ja. De laatste vraag voor nu. Dan gaan we nog weer even naar muziek. Tijd vliegt voorbij. Dus een vraag van een lid van de actiegroep Geen Steengroevenmuseum in Ratum. Die vraagt of in de post ook ruimte kan worden geboden aan een geologisch museum. En of dat aansluit bij de andere culturele ambities. En wellicht kan het geld dat al eens is toegekend aan zo'n nieuw geologisch museum de plannen van de post extra vleugels geven.
3: Ja.
0: Ja.

0: hele lastige discussie. Waar ik me in ieder geval niet in wil mengen. Iedereen moet ook zijn eigen ding doen. Ik weet dat er een grote groep is die heel erg bezig is met het Steengroevenmuseum. Ik weet dat er een groep bezig is die zegt van nou, misschien niet op die plek. Maar als ik kijk wat een gemiddeld museum tegenwoordig aan belevingsactiviteit moet hebben. En wat voor vierkante meters dat kost. Ik ben al blij als we de bibliotheek er goed in kunnen krijgen. Ja. En ik vrees... al zou het willen dat van echt veel vierkante meters voor een museum... dat dat er niet echt in zit. Dat is een beetje waar we dan tegenaan lopen.
1: Goed.
2: Ja.
1: Duidelijk antwoord. We gaan naar muziek. Laten we even kijken. Ja, dat wordt dan nu toch... we hadden al een klein beetje van gehoord... maar Don't Stop Me Now van Queen...

0: Ja, de tijd gaat zo snel voorbij. We zitten alweer aan het eind van het programma. En ik wil in ieder geval nu vast mijn gasten bedanken. Mark en Gerben en Theo voor het geluid. En de volgende... Wanneer weet jij de volgende? Over 2 weken is de volgende uitzending. Ja, dan is er weer een... Uit de kunst van Boogie Woogie. We sluiten af met de laatste vraag. En misschien wil jij, Theo, alvast Home instarten. Hè? Op zoek naar een nieuwe home, nieuwe plek.
1: Yes.
0: En de vraag is, de laatste vraag. Wat is er nodig om het pand, het nieuwe beoogde pand... het kloppend hart van Winterswijk te maken?
2: Maatschappelijk, cultureel kloppend hart. En ik wil nog even zeggen, het is ook fijn dat het dan ook echt dicht bij de storm ligt. Hè? Ook. Dus dat hele, dan wordt het toch een soort mini-clustertje. Alles bij elkaar zijn we dan toch lekker dicht. Zijn we toch bijna buren. Maar dat kloppend hart is dan, wat er voor nodig is, is dat wij verhuizen.
3: Waar mensen bij elkaar komen, gaat het vanzelf kloppen. Hè? En ja. Als je daar maar mensen bij elkaar brengt, dan moet je zien wat daar gebeurt.
2: Ja.
0: Dus we moeten gewoon eigenlijk verhuizen. Een nieuwe home.
2: Ik kan geen reden bedenken waarom niet. En ik spreek veel Winterswijkers die mij daar ook in steunen. Die zeggen van, wij kunnen ook geen reden bedenken waarom niet.
0: Waarom niet? Waarom niet?
2: Waarom niet?
0: Oké. Dank jullie wel.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Er zijn opnieuw meer conflicten en oorlogen in de wereld. Dat blijkt uit de jaarlijkse ranglijst over vrede en veiligheid. Volgens het rapport zijn er 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Wereldwijd zijn 103 landen betrokken bij een conflict. IJsland is volgens de Global Peace Index het vreedzaamste land ter wereld. Nederland schommelt al jaren rond plek 17. En Rusland is opnieuw het minst vreedzame land ter wereld. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen bronnen tegen de NOS. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor het NL Alert, het noodbericht dat naar telefoons wordt gestuurd. Daar was grote weerstand tegen. Nu is dus toch besloten dat het systeem wordt gemoderniseerd en dat Defensie daaraan gaat meebetalen. Twee jeugdzorginstellingen bieden excuses aan vanwege misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ze erkennen dat de zorg voor jongeren op de strenge afdelingen tekort is geschoten.
1: Die zorg was niet de zorg die zij van ons mochten verwachten. Die was onvoldoende veilig en onvoldoende liefdevol en onvoldoende passend.
0: Jongeren van 12 tot 18 jaar zaten urenlang opgesloten, werden vernederd en hardhandig in bedwang gehouden. En ook kregen ze dus geen passende behandeling voor hun trauma's. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het uitleveringsverdrag met Marokko. Daardoor kunnen Marokko en Nederland binnenkort sneller verdachten aan elkaar uitleveren.
2: Met dit verdrag moet het makkelijker worden om zware criminelen uitgeleverd te krijgen vanuit Marokko naar Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de familie van Ridwan Taghi. Toch zijn er wel wat beperkingen. Marokko levert bijvoorbeeld geen staatsburgers uit.
0: Mensen met een Marokkaanse nationaliteit kunnen wel in dat land vervolgd worden. Volgens justitieminister Van Wil heeft dat een afschrikkende werking voor criminelen. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: beschuldigingen gereageerd. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden. De verdachte is een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had. De overheid is nu bang voor escalatie, zegt correspondent Arjen van der Horst.
1: Hoewel Noord-Ierland maar een piepkleine migrantengemeenschap heeft, leven er al geruime tijd spanningen. De politie in Noord-Ierland zet zich nu schrap, want op sociale media circuleren al oproepen tot gewelddadig protest.
0: Het slachtoffer heeft ernstige snijwonden op zijn rug en gezicht. Omstanders grepen in en redden zijn leven. Het luchtalarm blijft toch bestaan. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. Bij nood zou dan alleen een NL Alert worden verstuurd. Maar daar waren veel partijen in de Tweede Kamer het niet mee eens, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
2: Want NL Alert is digitaal en dat kan dus ook platgelegd worden. En daarom wil de Tweede Kamer dat er twee systemen blijven bestaan. En dat gaat nu dus gebeuren.
0: Het luchtalarm krijgt ook een nieuw systeem dat landelijk kan worden bediend. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
4: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.
5: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus stap zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Wemen Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
6: Nu het programma Local.

Miami had Crockett en Tubbs. Winterswijk heeft Dennis en Elko. Geen schoenenvullingen en stoere auto's, maar wel muziek, chaos en zelfs af en toe een gast. Dit is Loco.

0: Ja.
1: Zeker kan dat. Je ja. kunt altijd spelen
2: uit
1: met...
2: Uit jouw kokertje en uit jouw whiskybar heb ik er even een plaatje gestolen.
1: Ja, ja. Ik denk van... met mij, voor mij nog minder dan 24 uur te gaan... en dan ga ik mijn grote voorbeelden weer live op het podium zien. Ik denk, hoe kun je een loco-show beter aftrappen... dan met een botje vol ouderwetse heavy metal. En dat hebben we dus gedaan. Je hoorde Iron Maiden, Can I Play With Madness. Tegenover mij zit mijn steun en toeverlaat, vaste radiocompaan Dennis. En ik, ja, ik ben natuurlijk Elko, dat weten jullie allemaal.
2: Ja, zeker, ik weet de mensen dat.
1: Dennis, ik heb een heel fijn playlistje in elkaar geflanst voor vanavond.
2: Ik, want, ik heb er niet te veel doorheen gebladerd, dus ik laat mij een beetje verrassen.
1: Ik kan je vertellen dat wij gaan vanavond nog lekker een kop koffie drinken.
2: Ja.
1: Dat doen we natuurlijk standaard. We gaan onze orde, onze liefde aan muziek verklaren. En we gaan ook nog een stukje wandelen.
2: Ook nog?
1: Ja, niet zomaar de hei op. Nee, we gaan wandelen ergens in China. En hoe dat verder allemaal uitpakt, dat willen jullie ook graag weten, luisteraars. Blijf vooral lekker luisteren. Maar na die extreme metal van zojuist moeten we eventjes langs de dokter. We moeten even weer een beetje bijkomen. Dennis, weet jij nog een goede dokter waar we even naartoe kunnen?
2: Jazeker, de Alban.
1: Ah, zeker, jongen. Die is nog tandarts ook nog. Dus,
2: ook nog, ja.
1: Dan moet ik even mijn gebed van het nachtkastje afhalen. Ik ben er zo weer.
2: Ja, zing halleluja.
1: Halleluja. Halleluja.

0: Ja, broeder, ik kan je één ding vertellen, Dennis. Als ze dit soort muziek heden ten dagen in een kerk draaien, dan denk ik dat die kerk ook weer eens een keer goed vol raakt.
1: Dat heb je me zo ook hand van, ja.
0: Het zal potverdorie je tandarts maar zijn, hè, die dokter Alban. Ik geloof dat
1: ga je met liefde naar de tandarts.
0: Dan lig je toch swingend in de stoel. Dat ja. Die man zegt, even je mond open, meneer Daniel. Dat gaat het niet lukken, ik ben het meezingen, jongen. Echt. Nee, heerlijk. Zing halleluja. We hadden het er even over, Dennis. Wij gokken allebei zo op begin jaren 90. Hè? Ja, daar gokken wij op. Ja. De reden waarom wij hier zitten. Heb jij enig idee?
1: Waarom wij hier zitten?
0: Waarom wij hier zitten?
1: Ja, omdat ik... I only want to be with you.
0: Ja, natuurlijk.
1: Maar ik wil nog even een mededeling doen voor de oplettende luisteraar.
0: Oh.
1: Ons Peterkindje is er niet.
0: Onze stage lopen.
1: Onze stagiair, hè?
0: We moeten zelf onze koffie halen vandaag.
1: Ja, goed. Niet dat mensen denken dat wij hem weggepest hebben.
0: Nee.
1: Hij heeft zich nog niet gemeld. Ook niet afgemeld.
0: Dus hij zou zo nog maar binnen kunnen komen.
1: De kans is groot dat hij me zo binnenwandelt.
0: Ja, misschien heeft zijn fiets vertraging of weet ik het.
1: Ja, misschien stond de brug open.
0: Ja, dat kan zomaar. Maar ik mis wel een stukje chocolade.
1: Ja, dus, dat wilde ik eigenlijk even aanhalen.
0: Vorige week had hij de avondvierdaagse en had hij hier netjes een stuk chocolade neergelegd.
1: Achtergelaten.
0: Ja, goed.
1: Ja, hij kwam vervolgens hem wel zo met ons opeten.
0: Dat doet hij dan ook, hè. Zo is hij ook. Wel, ja. We hebben het hier natuurlijk over Bouke. En Bouke die heeft morgenavond natuurlijk zijn radioprogramma weer recht
1: en
0: voor zijn raam.
1: 3 uur lang, hè, vanaf morgen. Vanaf 7 tot 10.
0: Ja, ja. Ik vind het een uitdaging, hoor.
1: Ik vind het ook. Ik heb je een aantal maanden tot een jaar zelf een programma 2 uur lang alleen gedaan.
0: Ja, nee, dat is...
1: Alleen. En dat is aan het begin leuk. Maar ja. Dat op den duur, dan word je er wel heel flauw van.
0: Dat
1: is 2 uur best lang.
0: Ik zou het ook niet willen.
1: Was dan ook voor de rest niemand hier in de studio. Nou hebben we dan nog mensen die aan het vergaderen zijn.
0: Ja, ja, ja.
1: Maar toen was er gewoon helemaal niks en niemand.
0: En toen woonde Hans hier natuurlijk ook nog niet.
1: En toen woonde Hans hier nog niet.
0: Nee,
1: dat was een dooie bende.
0: Oké, we gaan eventjes de werphengel uitgooien. We gaan kijken of we een visje kunnen vangen. En het liefst een blowfish. En hoed hij erbij. Olly, wanna be with you.

0: Tutti en de Blowfish.
1: Ook zo'n nummer met zo'n typische jaren 90 vibe, hè?
0: Ja.
1: Lekker, jongens. Ha.
0: Midden jaren 90.
1: Midden jaren, exact.
0: Exact.
1: Exact. Gaan we doen?
0: Ja, nou, een überraschungsschallplatte gaan wij draaien.
1: En daar moeten we eventjes even toelichten, Dennis. Want toen ik hier aan het eind van de middag aankwam rijden, stond hier de ganze parkplaats hier zo van het studio, die stond ganz vol met die weiße kentekenplaten.
0: Ach.
1: Und die haben mir anfahren gesehen und die haben gesagt, oh, jetzt mussten wir mal den Wagen holen. Dus Harry wird weg. Harry, hol mal den Wagen. Want die Dennis en Elko, die gehen bald auf dem Rundfunk.
0: Ja.
1: Dus die zijn allemaal richting de campingplaats gegaan, richting Wohnmobil, zoals jij dat zo mooi zei. Und die haben den Rundfunk angemacht. Aber jetzt mussten die unbedingt mal een deutsche Schallplatte hören. Ja.
0: Holzfrei Böhmische. Alleen de titel.
1: Oh.
0: Die is weer in Nederland. De koffie is kloor.
1: De café is fertig.
0: Genau. Dus we gaan. Het is voor ons ook een verrassing, dus we gaan even lekker luisteren.
1: Überraschungsschallplatte.
2: Deutsche Schallplatte!

0: Zo. Ik ben hier niet zo'n fan van.
1: Ik moet heel eerlijk zeggen dat die Duitse taal, dat bekt wel lekker weg in dit nummer.
0: Heerlijk, je kunt duidelijk horen dat het een Duitse hoorn.
1: Ja, een midwinterhoorn.
0: Alpenhoorn.
1: Alpenhoorn, kan ook.
0: Mooi.
1: Hebben we ook gehad. Kunnen we ook afvinken van het lijstje?
0: Ja, deze hoeven we niet nog een keer te doen.
1: Nee, gaan we niet doen. Ik heb voor de volgende heb ik er al eentje in mijn hoofd zitten. Misschien iets genuanceerder, laat ik zo zeggen. Maar dat volgende week. Eerst, Dennis, wat voor schoenen heb je aan? Heb je je wandelschoenen bij je?
0: Jazeker, die heb ik altijd aan.
1: Ja, ik heb ze nog niet aan. Ik ga ze even... Oh, ik zie dat ik de modder van afgelopen weekend nog in de pantalonen heb.
0: Nou,
1: moet ik even een andere broek aan doen. En de goede schoenen eronder, hè? Want we gaan een stukje wandelen.
0: Ja, we gaan even lekker wandelen op de Chinese muur.
1: Samen met Philip Bailey doen we dat. Walking on...

0: Ja, die Philip Bailey die zingt zo hoog dat wij het niet goed meekregen. Maar het was dus niet Walking on the Chinese Wall, het was Walking on the Chinese Wall.
1: Ja, ik denk, ik snap ook al niet waarom jij je wandelschoen aan de... Ik stond klaar met een wokpan en een pollepel.
0: Ja, maar jij denkt altijd alleen maar aan lekker eten en drinken,
1: dat
0: Dennis.
1: Zal misschien ook wel een waarheid zijn.
0: Ja, dat, nou goed, ik mag... Dat is wel een liefde voor je, dat moet ik wel zeggen. Ja? Een lekkere alcoholische consumptie erbij.
1: Oh, dat heerlijk. Ga ik niet uit de weg.
0: Nee, maar buiten eten en drinken hebben wij nog een andere grote liefde.
1: Ja, muziek.
0: En wie kan dat beter poëtisch beïnvloeden dan onze grote vriend Rijmond. Rijmond van den Groene Woud.
1: Ja, dat klopt. Die heeft daar speciaal een liedje voor gemaakt.
0: Ja.
1: Luister.
2: De minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera. En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt. Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Oh, beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts

0: Rijnmond van het Groene Woud. Liefde voor muziek uit 1991. En ja. Toen waren wij nog niet zo woke als nu. Nee. Maar nu, Dennis, moeten wij toch onze excuses aan gaan bieden.
1: Ja, wij gaan ons even distancieren van de discriminerende uitspraken in dit nummer.
0: Ja.
1: In 1991 was dit, zoals je al zegt, niet de dagelijkse kost.
0: Maar nee, maar
1: daar kon dit gewoon, want dan, dat was een begrip. En dan snapten mensen waar het over ging.
0: Toen waren we nog niet van die zwartkijkers.
1: Nee, nee. Toen zagen we het allemaal nog niet zo donker.
0: Oké dan. We gaan toch weer terug naar de heimat.
1: Naar de Duitse?
0: Ja, de Duitse heimat.
1: De Scorpions?
0: Ja. Aha. Omdat ik nog steeds van jou, jongen.
1: Ach, jongen toch. Maak me toch even helemaal gek, zeg.
0: Dansje doen?
1: Schuifelen?
0: Ja.
1: Oh.
0: Ja, mijn bib zit, hè.

0: Scorpions.
1: Ja. Lekker, hè?
0: Ja, heerlijk.
1: Even je luchtgitaar weer op de standaard zetten, want die hebben we dit uur niet meer nodig. Want
0: nee,
1: we hebben nou iets geels in het scherm staan. En dat
0: en
1: is
0: geel
1: voor
0: betekent?
1: High rotation.
0: Zo dan. Ja,
1: dat heb ik geleerd van onze charmante assistenten.
0: Ja, je hebt goed opgelegd.

0: Ja, maar wat het is, ik zal waarschijnlijk niet goed hebben opgelet aan, want volgens mij hebben we dit al vaker gedraaid, maar...
1: Mark Amborn?
0: Hij is niet blijven hangen.
1: Nee, bij mij eigenlijk ook niet. Maar we gaan er wel twee eventjes achter elkaar doen.
0: Dat vind ik altijd een goed idee.
1: Mark Amber?
0: Ja, met Belong Together. En daarna The Hollies. He Ain't Heavy.
1: He's My Brother.
0: He's My Brother.

0: Ja, terug, terug van weg geweest, hè? Dennis en Elko.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Het sigaretje op. Twee achter elkaar hoorde je. Mark Amber, Belong Together. Achteraf kenden wij hem wel. Het was een typische oh ja. En ja, hoe mooi kan muziek zijn met The Hollies. He ain't heavy. Dennis, want de intro van Loco, die ken jij, hè? Die ken jij.
1: Ja, zeker ken ik die.
0: En daar worden wij dinsdagmiddag al vrolijk van als we eraan denken.
1: Ja.
0: Maar nu wel stoere auto's en schoudervullingen.
1: Ja, the one and only.
0: Mr. John Johnson, Heartbeat.
1: Oftewel Sonny Crockett.
0: Precies.

0: Heartbeat, Don Johnson.
1: Ja, kijk, en als je natuurlijk Don Johnson in je opening hebt zitten met zijn Crockett's team, ja, dan mag je ervan uitgaan dat er een keer een garagehouder is die zegt van die Dennis en Elko, die krijgen een keer een grote auto waar we in rond willen rijden.
0: Ja, krijgen we die? Ja.
1: Dat is ja, min of meer een oproep naar de bewuste garagehouder in Groenlo, in jouw geval, geloof ik.
0: Ja, die mag zeker wel een modelletje uitlenen, ja.
1: Ja, gewoon eventjes. Al is het maar voor een weekje.
0: Ja, nee, dat is genoeg.
1: Nee.
0: Is even leuk, ja.
1: En natuurlijk een, voor mij dan een leuke hier van huiskamp of zo. Hoeft helemaal niet zo groot te zijn. Als het maar een V8 is, dan ben ik al tevreden. John Johnson, Heartbeat. Tot zover de Miami Vice feelings in loco. Alhoewel, Vice is natuurlijk altijd goed.
0: Zo is dat.
1: No doubt about it. It's my life.

0: It's my life, no doubt.
1: Absoluut. En voordat we het laatste nummertje gaan aankondigen van het eerste uur van deze dinsdagavond Loco, wil ik jullie ook wijzen op het volgende uur, het eerste nummer. En die tekst, die is wel niet zo gaaf. Daar kan ik jullie alvast op wijzen. Maar voordat het zover is, gaan we eerst genieten van Kid Creole en de Coconuts.
0: Ja, zo
1: en
0: doen.
1: Jouw dochter heet geen Annie, hè?
0: Nee.
1: Die van mij ook niet, dus wij zijn niet de vader. Tot zo.

0: Slingeland FM. Met het nieuws van 9 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond wordt nu zelf beschuldigd van corruptie. Het Hongaarse OM zegt dat hij 400.000 euro van zijn organisatie heeft verduisterd. Ook zou hij documenten hebben vervalst. De directeur spreekt de beschuldigingen tegen en noemt ze volkomen onterecht. Vorig jaar werd de man ook al beschuldigd van het verduisteren van geld. Dat zou hij onder meer gebruikt hebben voor de renovatie van zijn huis.

De Hongaar heeft ook dat tegengesproken. Wel gaf hij toe dat hij zijn vrouw liet rijden in de dienstwagens. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald.

0: andere man te onthoofden, melden Britse media. Hij stak de man verschillende keren met een mes, waardoor hij zwaar gewond raakte. Omstanders sprongen vervolgens op de verdachte, zodat het slachtoffer de aanval overleefde. De vermoedelijke dader zou uit Soedan komen. IJsland staat opnieuw bovenaan in de ranglijst van vreedzaamste landen ter wereld. Nederland schommelt in de Global Peace Index al jaren rond plek 17. Rusland is dan opnieuw het minst vreedzame land. Volgens het rapport zijn er op dit moment 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Nu het programma Loco.
2: And now. Coming to you from the classiest radio station on the air, this is...

0: Lekker.
1: Ja.
0: Ja, lekker, lekker.
1: Lekker, lekker.
0: Wij zijn er weer.
1: De tweede uur is weer begonnen.
0: Ja.
1: Tevens het laatste uur van deze week.
0: Ja.
1: Van Loco, helaas, Pindakaas.
0: Ja, we hebben het niet zo luxe als Bouke dat we er zo'n uurtje bij kunnen claimen.
1: Nee.
0: Willen we eigenlijk ook niet, hè. Twee uur is ruim voldoende.
1: Die tijd hebben we gehad.
0: Ja. Hey, Morricante, zeg je dat nog wat?
1: Ja, nou, het nummer ken ik wel, ja.
0: Ja, dat dacht ik al wel. Dat was toen die tijd ook een knijter van een hit. Daar is die weer.
1: Een zomers hitje.
0: Ja. De volgende, ja.
1: Die zegt mij helemaal niks.
0: Ik heb hier mijn vraagtekens bij. Hoe is jouw Frans? Zal het Frans zijn? Of?
1: Ja, misschien wel.
0: Ja, ik gok het op K. Morrow. Dat is dan de artiest.
1: Femme Like You.
0: Dat lukt ook nog net, denk ik. Maar wat er daar is, ja.
1: Dan moi ton corp.
0: Het zou ook zomaar Gronings kunnen zijn.
1: Nou ja, misschien we gaan luisteren.
2: Yes! Hey, come on! Hey, Martinez, you ready, girl?
3: Come on, let's do this game.

0: Ja, ik moest heel eerlijk zijn. De titel dat zei me niks, de artiest zei me niks. Maar toen het eenmaal begon te draaien, dan was het toch weer een klassiekertje dat je denkt van, hey,
1: die ken ik
0: deze
1: toch.
0: Ken ik wel, maar
1: nee.
0: De volgende ken ik sowieso.
1: Ja, dat zal dat jij die kent.
0: Twee zusjes. Eentje op gitaar en eentje op de vocals. We hebben het hier over Heart Alone.

0: komen dit uur nog veel meer grootheden voorbij.
1: Absoluut. De volgende bijvoorbeeld al.
0: Ja, maar wij zitten hier ook niet alone.
1: Nee, we zitten hier zeker not.
0: Inmiddels is hij weer aangeschoven. De man, wie slaapt... Ja, die slaapt gewoon hier.
1: Ja.
0: De man slaapt gewoon hier. Echt waar. Hij vertelde net, hij was vanmorgen al vroeg aan de gang gegaan met zijn nieuwe job. 10 minuten thuis geweest. Kun je ook geen ruzie krijgen, Hans?
2: Nee. Ik had ook geen tijd om een ruzie te maken wie de afwas ging doen. Maar dat was gewoon al bepaald.
0: Oh. Ja? Die staat nog klaar. Nou, thuis komt. Hans.
2: Ja.
0: Kun je mij iets vertellen over Michael Jackson, wat nog niet op de radio is geweest?
2: Een nieuwtje kan het niet zijn, want ligt natuurlijk niet.
0: Ja, alhoewel, de film is natuurlijk... film, documentaire, wat is het eigenlijk, jongens?
1: Documentaire over de rechtszaak destijds. Dat is wat ik ervan begrepen heb.
0: Oké.
2: Okay. Hij is wel de verdict. Heel veel bezocht, had ik zo links en rechts om me heen.
0: Ja, dat klopt.
1: Niet iedereen is er even positief over.
0: Maar dat heb je altijd. Zijn jullie trouwens liefhebbers van...

0: van Michael Jackson?
1: Ik zal heel eerlijk zeggen, toen ik een jaar of 10, 11 was, had ik een poster van Michael Jackson boven mijn bed hangen.
0: Dat kan.
2: Ja. Jij van jou.
0: Ja,
2: en hij ook van jou.
1: Nog steeds.
3: Nog steeds.
0: En jij, Dennis?
2: Nou ja, ik kan zijn muziek wel hebben, ja.
0: Ik kan nog wel wat leuks vertellen. Toen die tijd had je Countdown met Simone Walraven.
1: Ja, super. Ja?
0: En er werd op een gegeven moment, op woensdagavond werd er al verteld dat ze die zondag erop, jawel, die zondag erop kwam de nieuwe clip van Michael Jackson. Dus ik had mijn vader dat gezegd. Mijn vader zegt, Elko, dan zal ik voor jou op mijn slaapkamer de zwart-wit tv, die waren er toen nog, aanzetten. En daar kwam de clip van Michael Jackson, van het volgende nummer. Nou, hij boog zich voorover en hij kwam dus weer recht overeind. Dat zijn de weerwolf en ik ben gillend de trap afgelopen.
1: Ik heb toch nog een nieuwtje.
0: En dat is?
1: Ik heb de man ooit in levende lijven ontmoet.
0: Het zal toch
1: niet. Het zal dan niet waar zijn. Hij gaf toen ooit een concert in Amsterdam. En niemand zag hem natuurlijk in Amsterdam. Deze beste man werd heel goed beveiligd.
0: Ja.
1: Wat gebeurde dus? Hij ging via de grachten in een geblindeerde rondvaartboot ongeveer. Ging hij rond en hij stapte uit op de Marinekazerne Amsterdam. En wie was daar toen werkzaam?
0: Wel, waarschijnlijk jij.
2: Jij.
1: Moi. En hij stond in één keer, voor, ik denk 2,5, 3 meter stond hij voor mij. En je had bijna de neiging om te zeggen van, weet je vader en moeder wel dat je hier bent. Zo klein is die man.
0: Ja, ik ga er morgen naar Iron Maiden. Ik had eerder die posters op mijn slaapkamer hangen. Die worden natuurlijk allemaal van onderkant van het podium worden die gemaakt. Dus dan lijken die mannetjes die lijken heel groot.
1: Maar
0: ik heb ze persoonlijk ontmoet. Het zijn echt zo jongen. Inderdaad, wat jij zegt.
1: Kijk naar Angus Young. Hè?
0: Ja, precies. Ja. Angus net zo.
1: Ja. Daarom zijn wij ook niet zo groot geworden in de muziek, Elko.
0: Nee, wij zijn groot geworden van nature.
1: Laten we naar de muziek gaan.
0: Dat bedoel ik. Thriller.

0: Ja, dat was de studiodeur. Ja. Beide zijn helaas niet meer onder ons. Zowel Michael Jackson als die iconische stem die op het einde hoort van Vincent Price. Dat was ja toch een beetje de jaren 70 horrorman van Amerika toen die tijd. En Michael Jackson, het icoon, de king of pop natuurlijk. En nu we het toch over kings hebben, Dire Straits. Heb je daar wel wat mee dan?
1: Nee, niet bijzonder. Ze hebben wel wat leuke nummers gemaakt. Maar
0: absoluut.
1: Ik ben geen enorme fan.
0: Ik ben een gigantische gitaarfreak, dat weet je. Dat steken wij hier, en zeker in Loco, niet onder stoelen. Nog banken, nog draaistoelen, nog mengpanelen. En Mark Knopfler is natuurlijk een briljant gitarist. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind hem ronduit saai. Ja, sorry, maar dat is mijn mening.
1: Ja, dat mag.
0: En dat is mijn smaak.
1: Dat mag zeker. Iedereen heeft zijn eigen smaak.
0: Dat bedoel ik. En over smaak valt niet te twisten. Vandaar dat we nu gewoon de Dire Straits gaan doen met The Bug.

0: En dan is het toch leuk om weer een keer dit nummer gehoord te hebben van de Dire Straits. The Bug uit 1992 alweer. Ja, en van de bug gaan we naar de vogel die Condor heet. En ik heb ze al vaker aangekondigd als zijnde de Engelstalige Nick en Simon.
1: Simon en Garfunkel. El Condor pasa.

0: El Condor Pasa, If I Could. Paul Simon en Art Garfunkel. Wat kan muziek toch mooi zijn? Wat kan muziek toch heerlijk zijn? Wat kan muziek gevoelig zijn? Muziek is gewoon alles. En zeker voor ons hier in Loco. Ja. Maar ben je het nou niet met onze playlist eens, dan kun je natuurlijk altijd contact zoeken met Dennis of met Elko. Je kunt ook nog eens via Bouke proberen. Geef ik je ook een goede kans.
1: Absoluut.
0: Wil jij graag een nummertje op de woensdag of op de dinsdagavond gedraaid hebben? He, dan,
1: ja, 54, 11, 10.
0: Je kunt bellen, je kunt ons ook gewoon aanspreken hier bij de lokale supermarkt of het terras waar wij wel eens op willen zitten. Ja, wij zijn eigenlijk overal wel voor te porren. En het leukste is, in een radioprogramma, daar worden soms wel eens itempjes opgestart, dat je denkt van, nee, wij gaan geen programma starten, maar een item in centraal staat. En wij helemaal niet, hè Dennis?
1: Nee, dat was niet de insteek van dit programma.
0: Doen wij niet.
1: Nee, je doet niet aan vaste itempjes, alleen, ja, soms sluipt er wel eens een itempje in wat toch steeds meer de aandacht krijgt. En dat is humor en muziek. Want ja, zo af en toe moeten we daar eventjes op terugkomen, want humor en muziek gaat zeker samen.
0: Absoluut.
1: En de volgende artiest, dat is voor mij humor ten top.
0: Dat klopt, maar dus ook zijn serieuze werk. Hij heeft gewoon een briljant, mooie, lekkere, warme stem.
1: Absoluut.
0: En over wie hebben we het dan?
1: André van Duin. Deze keer Doodle Jo
0: zingt zijn lied.
1: Zo is dat.
0: Oh, we gaan het bos in.
1: Ja, de duinen.

0: speelde bas.
1: Ja, hij was natuurlijk briljant in zijn humoristische muziek.
0: Ja.
1: En het samenspel als solo-artiest. En dan altijd een bandje van met 3-4 personen. Ook deze, de Duinrakkers, geloof ik dat, dat dit...
0: Ja, volgens mij wel, ja. Inderdaad,
1: dus,
0: ja.
1: Dus ja, en hij had natuurlijk de Bim Bam.
0: De buur, de klak en weer eens.
1: Nou, die inderdaad. Dan. En de behangers.
0: Ja,
1: en,
0: ja,
1: nou,
0: ja.
1: Ga zo nog even door. Ja, fantastisch.
0: Nee, ook, maar hij was ook gewoon goed in typetjes neerzetten. Denk aan die hele hype rondom die pizza toen die tijd.
1: Ja, dat had hij ook niet verwacht natuurlijk dat dat zo gek zou gaan.
0: Ik denk dat menig pizzeria daar ook gigantisch op binnen is gelopen.
1: Dat, dat denk ik wel. Pizza is een enorm hot item geworden in die tijd.
0: Waarschijnlijk wel. Ja, wat ook een hot item is, is de volgende man. Jij kent hem waarschijnlijk nog uit de boyband.
1: Take That.
0: Ja?
1: Ja, zeker. Maar ik ken hem zeker ook als solo-artiest.
0: Ja?
1: Ja. En je mag ervan vinden wat je wil. Ik vind dat hij het solo zeker niet slecht doet.
0: Absoluut niet. Dus... Absoluut niet. En over wie hebben we het dan?
1: Robbie Williams.
0: Met Rootbox. To the Rootbox.

0: Ja, Robbie Williams, Rootbox. En jij zei het net ook al, we hadden het hier even in de studio over. Dit is dan misschien een iets minder goed nummer. Je houdt ervan of je houdt er niet van. Maar ja, hij probeert inderdaad wat. Hij probeert zichzelf te veranderen, te verbeteren. In een andere richting te denken qua muziek.
1: Precies. Dus, ik ga Robbie Williams niet naast Freddie Mercury zetten. Maar hij is duidelijk herkenbaar als zijnde Robbie Williams.
0: Ja.
1: En toch probeert hij iedere keer wat anders. Hij is een beetje, hij denkt een beetje out of the box.
0: Nou, je zegt Freddie Mercury. En ze zijn natuurlijk niet met elkaar te vergelijken qua muziekstijl. Maar ik zou hem best wel eens een paar nummers van Queen willen zien doen, ja.
1: Ik denk dat hij absoluut een geschikte kandidaat is om
0: een toertje te doen,
1: ja.
0: Met de jongens.
1: Ik weet niet of de heren, moeten nou inmiddels zeggen, dat nog aan zouden kunnen.
0: Nee, ja, goed, dat weet ik ook niet.
1: Maar... Over leeftijd gesproken, het volgende nummer is het oudste nummer van deze twee uur loco.
0: Is
1: en,
0: het zo?
1: Ja, deze meneer, genaamd Van Morrison, die wil eventjes de ideale vrouw beschrijven. En waaraan voldoet hij?
0: A brown-eyed girl.

0: 10:15 op dinsdagavond. Brown Eyed Girls van Van Morrison hoorde je op de Loco Show. En Dennis die had hier iets heel leuks over. En die zette mij eventjes extra goed aan het luisteren naar het nummer van Van Morrison. Want Dennis, wat vertelde jij mij?
1: Dat ik al heel lang gedacht heb dat het nummer van de Stones was.
0: Ja, en ik ben dus naar dat nummer gaan luisteren met mijn Stones koptelefoon op. En ik kan me voorstellen wat jij denkt. Alleen één ding, daar wil ik je

0: even op wijzen. Denk jij dat Van Morrison tijdens het schrijven van dit nummer dacht aan Sandra Kim?
1: En ik denk niet dat hij toen al bestond. Dus de kans is vrij klein.
0: Jamie Lavi.
1: Oui.

0: Sandra Kim.
1: Ja, 13,5 was, lees ik net, was ze toen ze met dit nummer het Eurovisie Songfestival in 1986.
0: In Noorwegen.
1: In Noorwegen.
0: Ja.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, dus dat checken wij dan even na.
1: En het was, ging zelfs zo ver, dat lees ik net even tussen de regels door, dat Zwitserland een petitie heeft ingeleverd, omdat zij toen 13,5 was.
0: Ja.
1: De tekst in het nummer impliceert dat zij 15 zou zijn.
0: Ja.
1: En toen kwam haar ware leeftijd aan het licht en toen zei Zwitserland, dit moet gedisqualificeerd worden.
0: Ja, dat terwijl ze eigenlijk altijd neutraal zijn, de hele Zwitserland.
1: In dit geval waren ze dat dan eventjes niet. Maar ja, is er niet doorgekomen en ze heeft gewoon gewonnen.
0: En terecht. En nog steeds een lekker liedje om op de dinsdagavond een keer te draaien, zo met 10 voor 10.
1: Ja, dacht ik wel.
0: Maar omdat het 10 voor 10 is en wij nog minimaal 2 nummers willen doen, gaan we gauw verder.
1: Ik moet zo ook naar huis, want ik moet nog even een love letter schrijven.
0: Ik heb Frank Miller laten.
1: Oh.

0: Je hoorde Frankie Miller, Love Letters. Kende je het?
1: Ja, heel vaag.
0: En jij moest bij mij ook eventjes omhoog komen.
1: Ja, ik heb hem volgens mij al wel eens een keer gehoord. Maar nee, niet... Doesn't ring a bell.
0: Dat is een ander nummer. Oh. Ja, even kijken. Wat hebben we nog? We hebben nog 5,5 minuut. Ja, ja. Hebben we nog wat te vertellen? Willen we de luisteraars nog iets meegeven voor de rest van deze week?
1: Nou ja, het weer is eventjes iets minder deze week. Maar volgende week vallen de mussen weer van het dak.
0: Ja,
1: schijnt. Dus neem nog even een paar dagen de paraplu mee.
0: Ja.
1: Werk naar het weekend toe, want van het weekend zal het langzaam beter worden.
0: Ik voorspel voor dit weekend een barbecue'tje.
1: Ja?
0: Moet kunnen.
1: Moet kunnen.
0: Ja, moet kunnen.
1: Desnoods onderdak.
0: En volgende week zijn wij er weer. Misschien met Bouke, misschien
1: uiteraard
0: niet.
1: Uiteraard.
0: Waarschijnlijk dat Hans wel eventjes weer aankomt schuiven. Maar dat kun je natuurlijk eigenlijk altijd wel verwachten. Als Hans hier in de studio is, dan...
1: Vaak heeft hij nog wel eens een nieuwtje of een dingetje. Ja. Hij heeft ons destijds laten meegenieten van een nieuwe uitgave van Paul McCartney.
0: Ja.
1: Dat is inmiddels alweer een hele tijd geleden.
0: Dat is absoluut nog steeds een lekker nummer. Daar ben ik helemaal met je eens. Hey, we gaan er zo lekker uit met Eric Clapton, Mr. Slowhand.
1: The Forever Man.
0: The Forever Man. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren. En jullie op het hart drukken dat Dennis en Elko hier volgende week gewoon weer lekker zitten.
1: Absoluut.
0: En mocht er een verzoekje zijn, Dennis, nog één keertje dan.
1: 53, 11, 10.
0: Wees niet bang, wij houden het dadelijk voor gezien.
1: Absoluut.
0: Dit is...
1: Tot volgende week.
0: Dag hoor, Eric Clapton.
2: Zo, en nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht en snaveltjes ook dicht.

0: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar, met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beme Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
1: Dit is Slingeland FM. Het nieuws van 10 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Het moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. CDA-leider Bontebal ziet dat niet zitten.
3: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
2: Bij het wiet-experiment mogen coffeeshops in 10 gemeentes lokaal legaal wiet verkopen. Het doel is om georganiseerde misdaad buiten de deur te houden. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten veel Iraanse studenten in Nederland in financiële problemen, meldt Nieuwsuur. Vaak krijgen ze geld van familie uit Iran, maar door de oorlog lukt dat niet altijd. Als ze hun collegegeld niet op tijd betalen, komt mogelijk hun verblijfsstatus in gevaar. Iraanse studenten vragen de politiek om een speciale regeling. Minister Letchert van Onderwijs ziet zo'n regeling niet zitten. Volgens haar kunnen onderwijsinstellingen per student bekijken wat ze kunnen betekenen. In Nederland zijn er zo'n 1200 Iraanse studenten. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald.

betaald, dat zegt president Trump. De Apaches storten neer vlakbij de straat van Hormuz. De twee piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval nog niet opgeëist. Bij werkzaamheden in

0: stevige buien met ook kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend dan af en toe zon. 'S Middags dan weer opnieuw buien met onweer. En het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en groen, er is altijd wat moois te doen.
2: Een geluksmoment is dichterbij dan je denkt. Hesseling Koffie schenkt geluk.

0: Flieneland FM met het nieuws van 11 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De politiek zit in zijn maag met het wiet-experiment. Tabaksfabrikant Altria wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het experiment. Dat blijkt uit onderzoek van de Groene Amsterdammer en Investico. Bij het wiet-experiment van de overheid mogen coffeeshops in 10 gemeenten legaal wiet verkopen. Zij kopen dat van een kleine groep Nederlandse telers. En bij één daarvan wil Altria instappen. Experts zijn bang dat jongeren door reclametechnieken van tabaksfabrikanten worden verleid om aan wiet te beginnen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De 2 piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van natuurgebied bij een beekdal. De spullen komen uit verschillende periodes, van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Dan het weer, hier en daar steen.

Hevige buien met kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend af en toe zon. 'S Middags opnieuw buien met onweer en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

dacht dat hij het hardst om zijn eigen grap. Hij plukt de dag en misschien is dat wel zijn allermooiste eigenschap. Hij werkt op de markt, 's ochtends vroeg moet hij eruit. En dan staat hij goed gemutst achter zijn groenten en fruit. Gek op zijn vrouw, trots op zijn dochters. Dat zij kunnen studeren is waar hij voor heeft gevochten. Maar een jaar of vijf voordat zij werden geboren, speelde Benny in de spits met het vermogen om te scoren. Topclub, roem, geld, supporters die juichen. Maar toen zijn been brak, viel zijn droom ook in duigen. Hij neemt een slok van zijn bier en ik zie het in zijn ogen. Waar had hij kunnen zijn als het anders was gelopen? Hij zegt...

0: maakt me vrij. Zing een liedje voor me.
1: Jeffrey werd verleid als een jonge man. Ruil jij je brommer voor een tank? Hij zei ja en daar stond.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van
1: Op zoek naar echt vers brood en banket? Kom naar de Warme Bakker in Winterswijk. Hier vind je de unieke combinatie van bakkerij en winkel onder één dak. Goed bereikbaar met ruime parkeergelegenheid. Dus je stapt zo binnen voor vers gebakken brood, heerlijke belegde broodjes en ambachtelijk banket. Kom langs, proef het verschil en vier de smaak van de Achterhoek. Brood- en banketbakkerij Ter Beene Bischof. Elke dag vers, elke dag bijzonder. Buisbalotstraat 7 in Winterswijk. Telefoon 0543 569 777.
2: Hoveniers en Groencentrum Wenninghof in Meddo is continu in beweging. Communiceren met u, maar ook met onze branche, vinden wij zeer belangrijk. Wenninghof is uw partner bij het ontwerpen, aanleggen en onderhouden of renoveren van tuinen en groenvoorzieningen. In ons prachtige groencentrum vindt u onder andere een ruim assortiment vaste planten, heesters, bomen, klimplanten, fruit en zaden, een cadeaushop en krijgt u advies op maat. En Wenninghof heeft een beplantingsservice. Voor meer informatie www.wenninghof.nl of bel 0543 56 93 02. Tuin en Groen, er is altijd wat moois te doen.
0: Dit is Slingeland FM met het nieuws van middernacht.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had al aangekondigd met een reactie te komen, maar hij zei niet hoe. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft die aanval niet opgeëist. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. De andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, het koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De nachtwacht.

0: een uur Slingeland FM. Dit is Slingeland FM met het nieuws van 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had die vergelding al aangekondigd. De twee piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als "buitenlanders eruit". Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al twee keer eerder in de ruimte. Hij zal de reis maken met drie Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar voor het eerst sinds 1972 weer een bemande maanlanding is. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Nederlands elftal won afgelopen avond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nachtwacht, non-stop muziek voor nachtwaken.

0: zometeen weer een uur Slingeland FM. De stem van dit is Slingeland FM met het nieuws van 2 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De 2 piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij van maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije. Die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK-voetbal. Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen. Maar dat was niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als 2e is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon. In de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.